0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye wordt op de dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader na een heftige ruzie. Sportverslaggever Theo Komen verongelukt met zijn auto op de terugweg van de wedstrijd FC Twente tegen MVV. Mei. In de nachtelijke uren worden Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Gelderland getroffen door een grote stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. Oorzaak van de storing is het ontploffen van een transformator in een koppelstation in Ens. Op diverse plaatsen worden winkels geplunderd. Juli. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Van 28 juli tot 12 augustus vinden in Los Angeles de Olympische Zomerspelen van de 23e Olympiade plaats. En in 1984 kan ook de eerste Apple Macintosh computer gekocht worden. Oktober. De Cellules Communistes Combatantes, de CCC, plegen een aanslag bij een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Liton.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorde vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzicht ziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen onder wie de instructeur worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.
2: The stars of yesterday.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Koeweit van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 skutraketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Koeweit binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Koeweit. Een Iraakse skutraket doodt 28 Amerikaanse soldaten in hun barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Koeweit terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Koeweitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Koeweit is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.
2: 60s, 70s and 80s journey on Golden Oak.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. In zijn in Istanbul gefilmde show maakte hij grappen over onder andere president Erdogan en de staat van het land. Die show werd binnen een week ruim 7 miljoen keer bekeken. Hij noemt de president in zijn show onder meer een dictator. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquile Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit-Koes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Telheidse filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek uit 1985. De album Top 3 zat er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3. The Unforgettable Fire van U2 op 2. En Elf van Elf.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Relive the magic here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Bart Meijer.
1: Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. In zijn in Istanbul gefilmde show maakte hij grappen over onder andere president Erdogan en de staat van het land. Die show werd binnen een week ruim 7 miljoen keer bekeken. Hij noemt de president in zijn show onder meer een dictator. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog, de zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
2: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
4: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
5: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, u doet het. Dit is Arend Langenberg. Goedemiddag.
2: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
6: Zoveel puur plezier en de milde geur.
2: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
7: Koffietijd.
2: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
1: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De albumtop 3 uit het jaar zegt als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Bart Meijer. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog, de zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppi en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
2: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Reddingswerkers hebben een man levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij ruim een week vast zat door de aardbeving in Venezuela. Het gaat om de 43-jarige bewaker Hernan Giel. Hij werd gisterochtend lokale tijd gered uit een ingestort winkelcentrum waar hij sinds de bevingen op 24 juni vast zat. Hij was aan het werk toen de boel instortte. Terwijl het complete winkelcentrum van 8 verdiepingen tegen de vlakte ging, bleef zijn kleine beveiligingscabine wonder boven wonder overeind. En dat heeft zijn leven gered. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen voorlopig nog geen boete. Omdat de levering wat achterloopt, heeft de minister besloten een coulanceperiode in te stellen. Dat laat de RDW weten. Sinds 1 juli moet de vervoerder zo'n kastje achter de voorruit hebben. Dat ding houdt bij hoeveel kilometers ze maken, zodat ze tol per gereden kilometer betalen. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En het voelt voor de medewerkers als een flinke klap dat gulpenbier wordt verkocht aan Gols. De directeur vertelt aan L1 dat het familiebedrijf het hoofd nog amper boven het water kon houden en dat hij er nachten van wakker heeft gelegen. Sinds 2018 laten we alcohol steeds vaker staan en door de dalende bierverkoop moesten ze wel een stap zetten. Er is ook goed nieuws voor het personeel. De 60 werknemers behouden allemaal hun baan. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

weer officieel geopend. De Vrijdag Experience, vrienden. Om 8 uur precies krijgen we toestemming om een hele dag met geweldige muziek uit te gaan zenden via Golden Oldies Radio. En met al die leuke programma's waar alles uit te halen is. Nieuws, wetenschap, leuke momenten. Hartelijk welkom en blijf luisteren deze hele dag naar de favoriete zender voor jong en oud.

0: geweldige zanger, moet ik zeggen. Maar hij rookte heel veel. En volgens mij was die ook... Oh, wat doet mijn stem een beetje raar, hè? Ja. Hij rookte heel veel. En hij was ook wat kilootjes te zwaar. En daarom is hij ook niet oud geworden. We hebben het over deze mooie man met die geweldige stem. Barry White is zijn naam. En je hoorde een nummer uit de jaren 70. Can't get enough of your love. Ja, vrienden, zijn we toe aan de stelling van het uur. Ik hoop dat u ja zegt.
1: De stelling van dit uur.
0: Want hij komt eraan. We gaan weer iets voorlezen. En aan u de vraag...
1: Is het waar? Of niet waar?
0: Ja, dus dat is even heel spannend. Onze stelling is, in de Amerikaanse staat Georgia... bestaat er een verkeersregel voor honden.

Gedateerd uit het jaar 1975, Frankie Valli and the Four Seasons en Oh What a Night. En ja, wat hebben we nog meer? Zometeen gaan we een vraag stellen aan ChatGPT. En dat gaat, ja, dus heel leuk. Een leuke vraag, moet ik zeggen, van Sylvia Wittenberg uit Nijkerk. Het gaat over de rommelmarkt. Ja, wat kun je daar nou over vragen? Nou, best wel wat. En best wel een leuke vraag, dus blijf zeker luisteren. En zometeen over twee plaatjes gaan we eens kijken naar de stelling van de dag. Zijn er inderdaad in een Amerikaanse staat verkeerswetten voor honden? Ja, waar of niet waar? Denk er nog even over na. En dan nu weer wat gouds van oud op de vroege ochtend. Dit is Santa Esmeralda. Was een grote hit toen die tijd.

0: van de Fiction Factory en het feels like heaven. Ik hoop dat het ook zo is voor deze vrijdagochtend bij u thuis. Misschien wel de laatste werkdag voor de vakantie. Of nog 1 of 2 weken werken voordat het vakantie is. Ik gun het u van harte, wij allemaal hier bij deze geweldige zender, dat u maar een heerlijke vakantie mag hebben. Maar vrienden, nu even wat serieus, want we zijn dus bij de stelling van het uur. En die stelling die was: in de Amerikaanse staat Georgia bestaat er een verkeersregel voor honden. En de vraag natuurlijk, is dat waar of niet waar? Nou, hier komt het antwoord.
1: De stelling is...
0: ja.
1: Niet waar.
0: Nee, het is niet waar. Er bestaat geen verkeersregel voor honden. Wat bestaat er wel? Een verkeersregel voor kippen. Ja, dat is echt zo hoor. Ja, het is voor kippen verboden om de straat over te steken in de staat Georgia, Amerika.

1979 was echt een succesvol jaar voor deze formatie, The Emotions. Begon met die hele grote hit Best of My Love in de zomer van 77. En daarna kwam het jaar 79 met een aantal grote hits, waaronder deze I Should Be Dancing. Zometeen, vrienden, een vraag aan ChatGPT over de rommelmarkt en de marktplaats. Maar we gaan eerst terug in de tijd. In de tijd dat de plaatjes nog maar amper 3 minuten lang waren. Kun je bijna niet voorstellen.

0: daar roepen, want de schoolvakanties beginnen binnenkort. Wat is het? 2-3 weken of zo, hè? Ja, dus nog even het ABC. En dan heerlijk zwemmen. Wat kunnen meer in de vakantie? Ravotten erop uittrekken. Ja, of gedwongen met je ouders meegaan, hè, naar het huisje op het vakantiepark. Of naar Spanje. Nou ja, vrienden, het is tijd voor dat ene bijzondere moment.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja. Kennis op deze vroege vrijdagochtend, zo vlak voor het weekend. We kregen een vraag van Sylvia Witteberg uit Nijkerk. En Sylvia is iemand die graag rommelmarkten bezoekt, zowel in het echt als op internet. En ze zegt, meestal kom ik wel met iets thuis waarvan ik dacht dat ik het kon gebruiken. Maar als ik eenmaal thuisgekomen ben, dan blijkt ik er niks mee te kunnen doen. En dan komt het weer in een grote doos te liggen. Ja, zo gaat dat, hè. Maar zo zegt Sylvia, ik heb dan wel een hele leuke middag gehad. En natuurlijk hoop ik ooit die ene bijzondere schat te hebben gekocht. Dat ene schilderij voor 20 euro. En dat daarna wel meer dan 100.000 euro waard blijkt te zijn. Maar goed, het is mij nog niet overkomen. Maar ze heeft wel een vraag aan ChatGPT. Want ze zegt, weet ChatGPT wellicht hoe groot de kans is om op een rommelmarkt iets waardevols te kopen voor slechts enkele euro's? Nou, dat vonden wij een originele vraag. Dus we gaan dat even vragen aan ChatGPT. En afhankelijk van het antwoord ga ik dit weekend de rommelmarkt te bezoeken. Of anders nooit meer, hè? Ja, is maar net wat er uit het antwoord komt. We gaan eens even luisteren wat ChatGPT hierover te melden heeft.
2: Er bestaat geen betrouwbare statistiek over de kans dat een goedkope aankoop op een rommelmarkt of marktplaats later zeer veel waard blijkt te zijn. Wel zijn de volgende feiten bekend. De kans is zeer klein. De meeste tweedehands artikelen behouden ongeveer hun waarde of dalen in waarde. Uitzonderingen komen voor, zoals zeldzame kunst, antiek, munten, horloges, eerste drukken van boeken en verzamelkaarten. Zulke vondsten halen vaak het nieuws, waardoor ze vaker lijken voor te komen dan in werkelijkheid het geval is. Selectiebias. Mensen met specialistische kennis hebben aantoonbaar een grotere kans om waardevolle objecten te herkennen dan de gemiddelde koper. Kortom, voor een willekeurige koper is de kans op een uitzonderlijk waardevolle vondst erg klein. Maar met expertise en veel zoekwerk neemt die kans toe. Er zijn geen wetenschappelijke cijfers.

helemaal tot het einde. Je hoort de Boney M en Brown Girl in the Rain. Ja, vrienden, en elke ervaren discjockey weet, als je moet draaien op een feest en de mensen willen niet dansen, dan draai je maar een plaatje van Boney M en iedereen komt op de flansvloer. Ja, zo werkt het. Dat is heerlijke, gangbare, toegankelijke, makkelijke muziek, hè, voor jong en oud. Ja. Vrienden, we gaan...

vandaag. Die komt een beetje als mosterd naar de maaltijd. Gelet op de warme periode die we al een beetje achter ons hebben. Het is vandaag de dag van het beschermen tegen de zon. Ja, om vervelende huidziektes te voorkomen. Ja, goed te smeren met zonnebrand. En dan word je ook zonder rimpels oud. Ja, voor mij is het te laat. Ik heb er al eentje. Een rimpel. Van een centimeter of 60. Ja, nou ja, goed, niks aan te doen. Hè. Het is vandaag ook de internationale dag zonder plastic tassen. En dat vind ik een goeie hoor. Dat vind ik een hele mooie. Ja. Ja, ik wou er nog iets aan toevoegen. Dat doen we niet. Het is gewoon duidelijk op zich. Hè. Zo min mogelijk plastic tassen. Koop er anders eentje en neem hem.

Namelijk vandaag de dag van de waardering voor de airconditioning. Ja, nou ja, goed, dat is dan even wat het is. De dag van de waardering van de airconditioning. Die hebben we al leren.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU. Dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen. De invoering van het systeem zorgde de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertraagde vluchten. Duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen van de autofabrikant. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de hele Duitse auto-industrie. De vakbond waarschuwt alvast voor een hete zomer met acties in de autosector. Prachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen voorlopig nog geen boete. Omdat de levering wat achterloopt, heeft de minister besloten om een coulanceperiode in te stellen. Sinds 1 juli moeten vervoerders zo'n kastje achter de voorruit hebben. Dat ding houdt bij hoeveel kilometers ze maken, zodat ze tol per gereden kilometer betalen. En het voelt voor de medewerkers als een flinke klap dat gulpen en bier wordt verkocht aan Gols. De directeur van het Limburgse bedrijf vertelt aan L1 dat het familiebedrijf het hoofd nog amper boven water kon houden en dat hij er nachten van wakker heeft gelegen. De oorzaak van het probleem is dat we steeds minder bier drinken, maar er is ook goed nieuws voor het personeel. De 60 werknemers behouden allemaal hun baan. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Viel op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpenode 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. Bergingswerkzaamheden op de A12 Arnhem-Den Haag bij Nieuwegein 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. 5 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

zangeres is, als wel een stemartiest. Ze heeft stem verleend aan heel veel bekende films, vooral veel tekenfilms ook. Ze is onder meer het stemmetje van Babe. U weet wel, het varkentje. En in de Flintstones is ze ook een stemmetje. En als u nog kleine kinderen hebt en ik zeg de Powerpuff Girls, oh, dan is dat ook weer een stemmetje van één van de Powerpuff Girls, vrienden. Voor de tweede keer, goedemorgen. Dit is het tweede deel van de Morning Classics met John Dekker op vrijdagochtend. Op weg naar het weekend en op weg naar een dag met heel veel mooie radioprogramma's op deze zender. Oh ja, nog wat bijzonders. Het is vooralsnog de laatste uitzending ook voor mij, ja. Want 2 weken vakantie komen eraan. Dus het is ook een soort afscheid voor heel even. Hey.

0: gingen we naar Duitsland. En dat wist ik dus niet. Want dit is de formatie Triumvirat. En toen dacht ik, waar komen die ook weer vandaan? Engeland, Nederland dacht ik zelfs. Maar ik had niet verwacht dat het antwoord Duitsland zou zijn, deze rockband. Ja, die Duitsers die kunnen af en toe ook wel rocken, hè, vrienden. Oké, zijn we er klaar voor?
1: De stelling van dit uur.
0: Want we hebben er weer eentje, een beetje vreemde stelling. En ook weer aan u de vraag.
1: Is het waar of niet waar?
0: Ja, en wat is de stelling van dit uur? In Liverpool, Engelse stad, mogen vrouwen niet topless in de openbaarheid komen. In Liverpool, Engeland, mogen vrouwen niet topless in de openbaarheid komen. Is het waar of niet waar? En niet wat u zou willen, maar wat u denkt wat het is, hè? Ja, want wat u wil, dat weten we. Ja. Nou, dan gaan we maar even naar Engeland met Chris Andrews.

Dancing Queen, vrienden. Sta nog even stil bij onze stelling van het uur. Over twee plaatjes krijg je van ons te horen of het waar is of niet waar. Namelijk dat er in de Engelse stad Liverpool mogen vrouwen niet topless over straat lopen. En is dat waar of niet waar natuurlijk. En we hebben nog een vraag die we gaan stellen aan ChatGPT. En hoe kan het ook anders? Dat heeft te maken met de vakantie. Hele leuke vraag hoor. Hele interessant ook. Maar nu eerst de baby's.

0: kwamen ze vast even te ver op mijn eigen vakantie. Onder meer in Zeeland. Hebben we bluf gedraaid. En dansen aan de zee. Zometeen een vraag aan ChatGPT. Die gaat over vakantie. Ik zal er niet te veel over vertellen. Maar nu eerst ook even aandacht voor de stelling van het uur. Onze stelling was: in Liverpool, in Engeland, mogen vrouwen niet topless in de openbaarheid komen. Ja, is dat waar of niet waar? U kunt het natuurlijk al een beetje raden. Het zal ongetwijfeld niet waar zijn. Want waar mag je wel topless in de openbaarheid komen? Dus is het waar of niet waar?
1: De stelling is...
0: Oh, spannend hoor.
1: Niet waar.
0: Nee, het is niet waar. Er is namelijk een deel van de plaatselijke bevolking die wel topless op straat mag komen. Volgens een plaatselijke wet in Liverpool mogen vrouwen die werken als een bediende in een winkel van tropische vissen, die vrouwen mogen zich topless door de straten begeven. Ja, heeft u weer wat geleerd, hè? Ja, je kunt naar Liverpool verhuizen, maar zou ik eerst even van tevoren even googelen of daar winkels zijn van tropische vissen.

0: van deze mensen is zingen heel makkelijk. Daarom heet het ook de Easy Beats. Volgens mij is dit hun allergrootste hit. Friday on my mind. En dat hebben we ook vandaag, vrienden. Het is vrijdag, bijna weekend. En ik denk voor u, een aantal van u bedoel ik. En ikzelf is het natuurlijk ook bijna vakantie. Over een paar uurtjes. Heel veel succes ermee. Maar voordat we met vakantie gaan, nog even dit meenemen dan.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja, eventjes nog wat leuks en nog wat wijsheid leren. En die wijsheid die hebben we voor vandaag te danken aan Ben Karsen uit Bergen. Ben, zeg ik, kijk uit naar mijn vakantie. Dat is over 2 weken. Wij gaan met ons gezin 3 weken met vakantie. En met 28 vrije dagen en alle feestdagen daarbij opgeteld, kan ik ook nog eens een keer een paar lange weekenden weg. Ik ben dik tevreden over het aantal vrije dagen dat mijn baas mij geeft. Maar nu vraag ik me af, in welk land hebben medewerkers nou de meeste doorbetaalde vakantiedagen? En als we daar toch mee bezig zijn, kun je misschien ook even aan ChatGPT vragen waar welk land de minst doorbetaalde vakantiedagen heeft. Nou, goed, doen we dat, hè? Gaan we eventjes luisteren in ieder geval.
2: Als je kijkt naar het wettelijk minimum aantal doorbetaalde vakantiedagen per jaar, dus exclusief feestdagen, dan is het beeld ongeveer als volgt. Meeste doorbetaalde vakantiedagen, wettelijk minimum. 1. Kuwait, 30 werkdagen. 2. Oman, 30 werkdagen. Er zijn overigens meer landen met hetzelfde wettelijke minimum van 30 werkdagen, waaronder Spanje, Peru en Verenigde Arabische Emiraten. Minste doorbetaalde vakantiedagen. 1. Verenigde Staten, 0 dagen, geen wettelijk recht op betaalde vakantie. 2. Sri Lanka, 0 dagen, geen algemeen wettelijk minimum. Ook enkele kleine eilandstaten kennen geen wettelijk minimum voor betaalde vakantie. Belangrijk, dit gaat om het wettelijke minimum. In veel landen geven werkgevers of cao's meer vakantiedagen dan de wet voorschrijft. Ook zijn betaalde feestdagen hier niet meegerekend. Als je die wel meetelt, verschuift de ranglijst enigszins. Landen zoals Andorra, Frankrijk en Oostenrijk behoren dan tot de absolute koplopers qua totale betaalde vrije dagen.

Het land van Pim Fortuyn en Volkert van de G. Het land van Theo van Gogh en Mohammed B. Kom uit het land van kroketten, frikadellen, die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen.

fiets vierdaagse. Het land waar je een junkie om een fiets kan vragen. Het land dat kampioen werd in 88. Het land van haring, happen, dijken en grachten. Kom uit het land van Lange Fransie. Dit is het land waar ik thuis kom na vakantie.

moet je bij jezelf denken. Hoeveel zin heeft het? Het land van prostitutie en blauwe macht. Het land van Sinterklaas en Koninginnedag.

0: twee bijzondere snoeshanen eigenlijk. Deze Lange Frans en Baas B. Hebben met elkaar ruzie gekregen om geld. De ene had geld te goed voor de ander. Er waren wapens waren in het spel.
1: Ja.
0: En Lange Frans is later is die bekend geworden omdat hij zich sterk richtte op complottheorieën. En ook over corona en dergelijke, waar hij zich opwond en altijd er iets achter zocht door de regering of anderen. Hij is wel veranderd, want tegenwoordig richt hij zich weer helemaal op de muziek. En of dit nou een echte classic was, ik weet het niet. Want hij was wat later in de tijd, hè, vrienden. Maar goed, dat mag, hè. Dat mag. Ik wilde namelijk deze nog voor jullie draaien als gouden ouwe. Dat is begin jaren 70.

vrienden, Sutherland Brothers en Quiver. Begin jaren 70. Mooie hit in de Nederlandse top 40. En The Arms of Mary. Ja, dan is het zo heel langzaam tijd om afscheid te nemen. Dan gaan we naar het nieuws van 10 uur. Hans Grotes, hij loopt hier rond met een zwembad om zijn buik, wou ik zeggen. Nee, het is een zwembandje om zijn buik. Maar dan zo'n eentje met zo'n eentje ervoor. Dus zo'n beestje. Ja. Het past in ieder geval bij hem. Dat is dan weer mooi. Hè? We kijken nog even naar de dag van vandaag voordat we afscheid gaan nemen. Het is vandaag de Nationale Dag om je spiegel een compliment te geven. En daarmee bedoelen we niet de spiegel zelf, maar eigenlijk jouw spiegelbeeld. Oftewel, geef jezelf een schouderklopje of een compliment, hè, dat je er goed uitziet. En het is de Internationale Dag van het gooien van een steen. En dat mag je doen waar u naar gooien wilt. Hè. Naar iemand, naar iets of gewoon in het wilde weg. Om even al je frustratie kwijt te raken. Ten slotte is het ook de dag van ongehoorzaamheid. Ik weet niet of je baas daarmee akkoord gaat en blij mee is of je collega's. Maar je mag ongehoorzaam zijn. Omdat ik het heb gezegd natuurlijk. En omdat het de dag van ongehoorzaamheid is. Dus even wel lekker hoor. Eens een keer niet doen wat moet en buiten de regels stappen. Nou, ik wens jullie een hele fijne dag nog. Een fijne werkdag, een fijn weekend. En natuurlijk een hele fijne vakantie. Wij spreken elkaar weer over een weekje of twee volgens mij. Hopen we op maar heel mooi weer de komende tijd. En heel veel plezier nog met alle namen die hier vandaag voorbij komen. En dan bedoel ik alle namen van al die geweldige discjockeys.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: In Turkije is veel woede ontstaan over de aanhouding van de populaire stand-up comedian Göktaş. Hij werd gisteren meegenomen voor verhoor toen hij uitstapte op het vliegveld van Istanbul. Göktaş wordt beschuldigd van het beledigen van de islam en president Erdogan. Grappen maken over dit soort onderwerpen gebeurt bijna nooit in Turkije omdat het strafbaar is. Vandaag is de laatste schooldag in regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt, krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met veel hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken de 47 graden aantikken. Daar is vanwege het gevaar op bosbranden de noodtoestand uitgeroepen. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU. Dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen. De invoering van het systeem zorgde de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertraagde vluchten. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Nationale Begrip.
1: Goedemorgen, dit zijn de Toon Tunes op Golden Oldies Radio. Dankjewel John Dekker voor jouw Golden Memories. Ja, weet je, alles onder het mom van weet je nog oudje. Weer hele lekkere muziek vanaf 8 uur tot zojuist voor het nieuws van 10 uur. Tot 12 uur, tot aan de Leeuwenkuil, zijn dit de Toon Tunes. Hey, leuk dat je luistert.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Dit zijn de Toontunes.

0: 2026 is inmiddels zo'n beetje op de helft. En ons maakt het niet uit welke maand we gaan bezingen hoor. January, February, March, and so on, and so on. De Dutch Rhythm Steel and Showband hoort hij uit de jaren 70 in de Toon Tunes. Op Golden Oldies Radio. Waar we nu ruimte gaan maken voor de Neder-Toon Tune van deze week. En dat is wel een hele bijzondere.
1: Golden Oldies Radio.
0: Jaren 60. Ze komt uit Noord-Holland. Haar naam is Ria Valk en ze bezingt de Vrijgezellenflat.
2: Golden Oldies.

jongens, het is maar één keer in de week vrijdagochtend. Hè? Massara met de zogeheten Italo Disco op Golden Oldies Radio in de Toon Tunes. Doe mij ook zo'n margarita, hoewel wel een beetje vroeg nog, hè? We gaan op naar het cliffhanger van deze week. Een wekelijkse plaat van Cliff Richard. Maakt ons niet uit welk nummer, als het maar van Cliff Richard is, altijd zo rond deze tijd. Als een soort ode aan het werk van deze inmiddels 85-jarige zanger uit Engeland. Over Engeland gesproken. Kennen we deze nog? Man van Stand and Deliver. Dit is Adamant en The Goody Two Shoes.

Ach ja, soms moet je jezelf over de drempel helpen. I just don't have the heart. Hoorden we daar iets van Stock, Aitken en Waterman? Inderdaad, kan helemaal kloppen. Cliff Richard hoorde je met de cliffhanger van deze week. Op Golden Oldies Radio, met nu muziek uit de 90's. Dit zijn de Riders en Bang. Bang.

Spinners, Rubber Band Man, de klassieke soul van deze heren die je misschien ook wel kent van Working My Way Back to You, Babe. Jaren 80 disco, weet je nog. We horen ze allemaal voorbij komen vandaag. Klassieke soul en nu ook nog klassieke rock'n'roll. Dit is Roy Orbison.

1974, geschreven door Michael Shepstone en Peter Dibbins. Het geschreven als een soort ode aan de Nederlandse vrouw van Michael Shepstone, Thea Fleming. Het was een hit in 1974 en haalde de 16e plek in de Nederlandse top 40. En uiteraard hoor je het hier op Golden Oldies Radio. En dat geldt ook voor het nummer dat nu ten tone wordt gespreid op de zender. Het is van John Lennon en het heet One.

voetballer tegen de andere. I'm Gonna Run To You. Je hoorde Whitney Houston met een van haar 28 hitsingles in de Nederlandse top 40. Waarvan er 3 nummer 1 werden. I Wanna Dance With Somebody. I Will Always Love You. And Could I Have This Kiss Forever. Je hoort het hier op Golden Oldies Radio. Geldt ook voor deze hit uit de jaren 60. Wel eens gehoord van The Tower?

Niet dat we ons er makkelijk vanaf willen maken hoor, maar dit was er toch wel eentje met de Franse slag. Peter en Sloan. En dat was de titel. Zeg, we gaan op naar het nieuws van 11 uur en misschien de verkeersinformatie als dat er is. En tot die tijd hoor je onder andere Aiken.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is een man om het leven gekomen. Er zijn 7 mensen aangehouden. Het incident vond plaats rond 5:30 op het kruispunt van de Nieuwe Binnenweg in de Maartenesselaan. 4 bewoners hoorden naar eigen zeggen meerdere schoten. Over de identiteit van de betrokkenen is nog niets bekendgemaakt. In Pakistan zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen nadat een bus in een diep ravijn stortte. Dat melden de hulpdiensten. Vermoedelijk reed de bus te snel, maar een onderzoek moet de precieze oorzaak nog uitwijzen. Vandaag is de laatste schooldag voor regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt, krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met flinke hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken zelfs 47 graden aantikken. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Dan nog het weer. Vanmiddag is er een mix van zon en stapelwolken, maar vanuit het zuidwesten wordt het langzaamaan zonniger. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot 21 of 22 graden in het midden. In het zuidoosten van Brabant en in Limburg kan het zelfs 24 of 25 graden worden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

chauvinistisch als we zijn. Muziek uit Nederland aan het begin van dit tweede uur. De Toon Tunes op Golden Oldies Radio. Een band opgericht in 1978 in de buurt van Arnhem in het plaatsje Velp. Dr. Pop en The World of War. Hey, leuk dat je erbij bent. We hebben nog veel meer leuke gouden ouwe voor je klaar liggen. Zoals deze. Well,

was het afgelopen jaar best wel een wat verdrietig jaar voor de bandleden van Dr. Hook. Op 76-jarige leeftijd overleed leadzanger Dennis Lo Corrier. En wat hebben we dan nog? Uiteraard de muziek. When You're in Love with a Beautiful Woman hoorde je de afgelopen minuut op Golden Oldies Radio. Dan door met wat nederpop uit de jaren 80. Je weet, de muziek uit eigen land hebben we ook hoog in het vaandel staan hier bij deze zender. Dit is René High Time We Went.

0: De zomer is magisch. En wat wil je? Je hoorde Bailando van Paradiso. Een nummer uit 1996 bereikte de 25e plaats in de Nederlandse top 40 en stond daar maar liefst 8 weken in. Je hoort het hier op Golden Oldies Radio.
1: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
2: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
1: Very well. Hold on, please. Yasser.
2: Thank you, Operator.

natuurlijk niet of je nog snode plannen hebt voor vanavond. Maar mocht je zo'n zomerse party bezoeken ergens in het uitgaansleven, kan het zomaar gebeuren dat je dit nummer voorbij hoort komen. Johnny Nash en Rock Me, Rock Your Baby. Op Golden Oldies Radio in de Toon Tunes. En we houden de trend even vast met lekkere, zwoele muziek. Luister naar John Mayer.

wil kennen, is ergens langs de kust. Ergens ver weg in Griekenland, Spanje of iets dergelijks. Als het maar lekker warm is. Bye bye, je hoorde uiteraard, zou ik bijna zeggen, Fats Domino. De man die je ook kent van Blueberry Hill en I'm Walking. En nog vele andere gouden ouwe.

Holy moly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

echte successen beginnen een beetje uit te blijven voor deze Amerikaanse zangeres Shania Twain. Dat zie je ook al een beetje in haar live optredens. Ze had de afgelopen weken wat gigs in de Engelse scene. En dan zie je ook wel dat de zaaltjes kleiner worden. Het aantal mensen wat erop afkomt wordt ook minder. Maar ik moet wel zeggen, ze heeft nog altijd volle plezier aan haar optredens. En dat is ook al wat waard natuurlijk, hè. Shania Twain, and that don't impress me much. Op Golden Oldies Radio. En over Golden Oldies gesproken, de Flower Pot Man.

Amerikaanse duo dat best wel een flinke stempel heeft gedrukt op de pophistorie. Hall & Oates, bekend van onder andere Can't Go For That en Kiss On My List. Dit keer hoorde je Man Eater. Zeg, het is alweer tijd voor mij om de studio te gaan verlaten. Get on the floor. Nou ja, dat misschien straks. Straks na 12 uur, Edwin, Simonis en de Leeuwenkuil. Ik wens je ongelooflijk veel plezier met hem. En uiteraard ga ik je ook een heel fijn weekeinde toewensen. En ik laat je achter met deze hit uit de beginjaren Zero's. Summer Jam.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelt ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Qatar hervat de export van vloeibaar aardgas via de Straat van Hormuz. Volgens Bloomberg is een LNG-tanker onderweg vanuit de Qatarese haven Ras Laffan. De export lag tijdelijk stil na een aanval afgelopen zaterdag op een tanker met Qatarese olie. Ook andere lege LNG-schepen naderen inmiddels de belangrijke vaarroute. De man die donderdagnacht zwaar gewond raakte bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft inmiddels 7 mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Of de schietpartij verband houdt met een eerder schietincident in dezelfde straat, wordt nog onderzocht. En Iran verwacht de komende dagen miljoenen bezoekers bij de uitvaart van Ayatollah Ali Khamenei. De ceremonie duurt bijna een week en moet volgens de autoriteiten uitgroeien tot een massale blijk van steun aan het regime. Er worden processies gehouden in meerdere steden en de veiligheidsmaatregelen zijn flink aangescherpt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Weekend met Leber Kuijlen hier op Golden Oldies Radio. Het is vandaag 3 juli. Je bent welkom op Golden Oldies Friday. Friday Experience, jazeker. En je hoorde zojuist Hans Groters. Volgende week is hij er ook nog. En even kijken, is hij dan de week daarna er ook nog? Ja, dan ook nog. En dan is hij er niet. Nee, en dan krijgen we Dick Bakker. Ik weet niet wie Dick is, maar ik ben erg benieuwd. Maar tot die tijd in ieder geval gewoon de Leber Kuijl weer op de radio. Zoals het hoort op de vrijdag. En ik ben blij dat jij er ook weer bij bent. Want, oh jongens, wat hebben we weer heel veel lekkere platen voor je. Oh, ja, dit was een goed begin natuurlijk met Spandau Ballet. En Highly Strong, een plaat die vorige week zondag op mijn pagina stond. Toen was het dus de 21ste juni, nog steeds, ja. De 21ste juni. En op die 21ste juni hadden wij Spandau Ballet met Highly Strong. Nou, Duitsland en Nederland naar huis in de WK. De muziek gaat gewoon door op Golden Oldies Radio. Ook in het huis van de lekkere liedjes. En we hebben nog een verzoekje van vorige week liggen. Ja, ik vergat toen Alfred Daanje. En dat is schandalig. Dus ik moet het even goed maken. Hij vroeg vorige week al om Genesis met That's All. Ik zei tegen hem, sorry voor het vergeten. En we draaien hem deze week dus. Voor hem en voor jou, want jij vindt hem ook vast leuk. Lekkere muziek op een lekker radiostation op deze vrijdag. Geniet ervan.

Wasted Days and Wasted Nights. Een plaat die inmiddels op het kerkhof van de hits lijkt te liggen, want je hoort hem nooit meer, hè? Dat zou dus ook een kandidaat kunnen zijn voor de vergeten plaat op 100, maar dat laat ik aan hen over. Wordt namelijk aangevraagd, dit plaatje, zojuist, die gedraaid hier op de zender, door Dimfy en Marco Stoppazzoni. En dames en heren, we hebben ook een andere artiest uit België. En die artiest die heeft ooit een hele fijne plaat gemaakt, die we heel vaak hoorden op Radio Mi Amigo destijds. En dat was heel erg leuk vanaf het schip, jazeker. En die plaat zit sindsdien eigenlijk in mijn geheugen. En ik denk, ach, laat ik hem een keer knallig maken. En dat deed ik afgelopen maandag de 29e met Ignas Baart, heet hij van achteren. Met AE, Baart. En More Than Sympathy. Wat een muziek zeg op de zender.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

op Golden Oldies Radio met I Must Be In Love. En ja, dat was leuk. Ik heb hem als Shazammer op mijn telefoon gehad. Want ik hoorde dat plaatje en ik denk, ach, die moet ik ook een keer draaien. Want dat is gezellig. En de Ruttles, ach, zo'n leuk bandje. Ja, een soort Beatles, maar dan anders, hè? Ja, nieuwe muziek in de Leeuwenkuil, dat is er ook. En we hebben weer een super tip voor je van je welste. Dat is een Nederlandse band bestaande uit twee mannen. Zij noemen zichzelf Ciao Lucifer.

van Ciao Lucifer. Ja, ik had nog nooit van die jongens gehoord en ze blijken ook al een paar albums gemaakt te hebben. Die heb ik inmiddels ook, ja. Zo werkt dat bij mij. Als ik het leuk vind, dan komt het goed. En ik zei al, super tip. Je hoort deze plaat dus nog twee keer. Aanstaande maandag, dus even het weekend over. Aanstaande maandagavond bij Rob's Gouden Uurtjes. Dus ik kan je dat programma aanraden hoor. Dat zit ook vol met heerlijke muziek. En dan nu, in het kader van de cultuur, gaan we eventjes NPO Radio 4 spelen. Ja, we gaan op de klassieke tour door een verzoekje van de enige echte, nou ja, dat denk ik tenminste, Frank Schouten. Hij vraagt om de Royal Philharmonic Orchestra. En die hebben een hit ooit gescoord, vrienden en vriendinnen in Nederland. Misschien ben je het vergeten, dan is het ook nog een vergeten plaat. Maar vraag hem niet voor die lijst, AUB, want dan moet ik hem nog een keer draaien misschien. Het ding

bij nader inzien ook wel grappig vinden. Jazeker. Hooked on Classics van de Royal Philharmonic Orchestra. En daarachteraan meteen dit plaatje. Waar ik overheen kan praten van J. Glover, D. Glover en G. Crockett. Zo, hebben die mensen ook eens een keer benoemd. Je hoorde dit plaatje op verzoek van Frank Schouten. En dames en heren, jongens en meisjes. Het is tijd voor een leeuwenkuil dubbeldraai. Want ja, kijk maar op het klokje. We zijn inmiddels 36 minuten onderweg. Dus 38 in totaal ongeveer, 39. Ja, dan hebben wij dit ding graag en we hebben een leuke. Ik ben van plan deze maand te gebruiken voor Nederlandstalige producten. En de eerste die we daarmee gaan verrassen... Ja, inmiddels is de zanger dood, Kees Bregman, dat is jammer. Maar toch, of Bergman, hoe heet hij ook weer? Ik ook best een naam alweer kwijt, dat is toch verschrikkelijk, hè? Maar iets in die richting in ieder geval. Dan weet jij misschien als kenner dat het om Rubberen Robbie gaat. De Leeuwenkuil.

0: Een dubbeldraai van je welste, dacht ik wel, hè? Ja, ja, net als die supertip, ja. Rubberen Robbie hoorde je vandaag in het kader van twee plaatjes van één en dezelfde artiest of groep achter elkaar. En Zuipen was zijn eerste single in Nederland, het eerste plaatje wat je hoorde. En dat ding dat kwam niet verder dan de tipparade. Maar daarna hadden ze met de Nederlandse sterren, die stralen overal, die je daarna hoorde, zojuist dus eigenlijk, een nummer 1 notering te pakken in Nederland. En zulke dingen gebeurden gewoon in onze top 40. Het is wat, hè? Ja, wat ook gebeurde was dat je af en toe in waar je woonde buren had. Twee Poolse mannen die midden in de nacht het nodig vonden om in hun tuin met een grote box keihard aan te zetten. Lou Bega met Mambo No. 5. Sindsdien heb ik een hekel aan dat plaatje. Maar ja, Jan Levering vraagt hem aan. Dus daar komt-ie.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: onheilspellende geluiden, vrienden en vriendinnen.
1: Zie je wel, komen ze weer. Ik wist dat ze kwamen.
0: Ja.
1: Eng hoor. Jeff Wayne en Justin Hayward op de radio. Hier bij Golden Oldies op vrijdagmiddag in de Leeuwenkuil. Met The Eve of the War op verzoek van Robert van Oosterhout. Als ik mij niet vergis, uit Limburg afkomstig. En meestal vergis ik me met die dingetjes niet, hoop ik tenminste. Ja, waar ik me wel mee heb vergist, dat is de tijd. Ja, ik gaf je daar straks door hoeveel ik ongeveer nog had aan tijd. Ja, het is dus wat korter nu, hè? Ja, dat begrijp je. Maar dat maakt niet uit, want we hebben straks natuurlijk ook nog een tweede uur. Dus je kunt gewoon lekker blijven luisteren, want ach, we zitten vandaag vol met mooie muziek. Echt, absoluut. Ja, ik heb hier ook nog een hele aardige... van Janet Jackson. Janet Jackson met The Pleasure Principle stond op zondag 7 juli, juni, met een van Nico dus, hè. Stond ze op mijn pagina als knaller met dit plaatje en je hoort hem nu op de radio in de show.

0: foto's al van je in de jaren 60. Dat was Bobby V, de man die ik alleen eigenlijk kende. Zo moet ik heel eerlijk zeggen. Van The Night Has a Thousand Eyes. Maar als je dan de hele Billboard Hot 100 hebt van 1956 af tot nu ongeveer. Ja, dan kom je dingen tegen. Zo mooi. Losse flodders, hè, zijn dat. Ja, bijvoorbeeld deze. Uit 1960 van Bobby die je hoorde. Devil or Angel was de titel. Dan hebben we het laatste verzoekje van het eerste uur. En dat is van Fred Schaftenaar. Hij vroeg om ABC met mijn Smokey Sings en schrijft daarbij. En dan eigenlijk de lange versie. Nou weet ik, er zijn veel lange versies van dit nummer. Ik weet niet welke hij bedoelt. Ik heb hier de Miami mix. Misschien bedoel je die wel. En die vind ik in ieder geval leuk. En die gaan we dan ook draaien. En die haalt het helemaal tot aan het nieuws. En na dat nieuws en de ANWB ben ik bij je terug voor deel 2 van De Leeuwenkuil. Dus graag tot zometeen.
1: Zometeen meer De Leeuwenkuil.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Wetenschappers verwijzen steeds vaker naar niet bestaande bronnen in hun artikelen door het gebruik van AI. Onderzoekers zien een duidelijke toename van zogenaamde spookbronnen, verwijzingen naar studies die helemaal niet bestaan. Volgens deskundigen onderstreept dat het belang van menselijke controle op onderzoek en publicaties. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelt ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. En er komt een vacature voor een nieuwe nationale ombudsman. Renier van Zutphen stopt op 1 april volgend jaar, na afloop van zijn tweede termijn. Van Zutphen leidde de organisatie sinds 2015 en uitte geregeld kritiek op de overheid. Onder meer over Groningen, de toeslagenaffaire en de opvang van asielzoekers. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is even de hart van de ANWB.
2: Het is druk, er is nogal wat aan de hand op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Is een ongeluk gebeurd, 6 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. Vertraging is een half uur, er zijn twee rijstroken dicht. A27 Almere-Gorkum, 5 kilometer file bij knooppunt Lunetten door bergingswerkzaamheden. Op de A50 Apeldoorn Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen staat het helemaal stil. 16 kilometer file door een vrachtwagenongeluk zijn voorlopig twee rijstroken dicht. De vertraging is groot op de A50 Arnhem richting Os. Dus knooppunt Valburg en Bankhoef, 6 kilometer file. Half uur vertraging door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Je kan omrijden via Nijmegen, via de A73 en de A325. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Duffy met haar eerste van vier hits in Nederland. En dat was het plaatje wat je zojuist hoorde hier op Golden Oldies Radio. Mercy. En Duffy. Wat zou ik ervan zeggen? Is inmiddels ook alweer 18 jaar ouder als dat ze toen was. Ja, want zo oud is dit plaatje ook namelijk. Het is wat, hè. Die tijd die vliegt, vrienden en vriendinnen. Het is alweer juli. Voordat je het weet zitten we aan de kerstboom. Maar dat duurt nog even. Dat dan weer wel. Ja, verzoekjes en andere lekkere plaatjes. Net zoals in het eerste uur, ook dit uur weer. En Wessel Vaassen krijgt nu de eerste. En hij vraagt om hot chocolate. Hete chocola. Ik moet er niet aan denken. Het is veel te warm daarvoor. Maar wel een lekker plaatje. No doubt about it.

jaren 80 opeens de Big Ben op de radio hoorde. En dat dit erachteraan kwam. Dat Catch Me van Marsha Raven. Mooi plaatje. Dat ook. En Marsha was ooit een keer knaller, hè? Ja, op donderdag 19 maart was dat van dit jaar. 19 maart. Als je het nu zegt, lijkt het niks. En het is alweer zo lang geleden. En die Big Ben, wat kan die klinken, hè? Boom en nog een keer boom. Doe maar boom. Ja, goed zo. Hé. Wat een plaats, zeg. En dat op Golden Oldies Radio. In het huis van de lekkere hits. Waar je ook af en toe platen hoort. Zo apart. Zo fantastisch mooi. Dat je er even voor moet gaan zitten. Dus als ik jou was, zou ik dat even doen als je dat niet al doet. Ga even zitten en geniet van de knaller van afgelopen zaterdag. Dat was Bobby Womack met Fly Me to the Moon. Muziek uit een televisieserie die ik zit te kijken. Waarvan ik de titel op dit moment even niet weet. Maar dat gaat over allemaal meisjes en jongens in hun tienerjaren die in een Amerikaanse school zitten. En in discotheken en noem alles maar op. En dan weet jij waarschijnlijk wel over waarover het gaat, hoop ik. Nou ja, ik even niet, maar het komt goed hoor. Dit is het muziekje wat ik erin hoorde. En ik vond hem goed.

Arnold Bosman zorgt met zijn verzoekjes vaak voor een mooi moment in de leeuwenkuil. En dat is vandaag niet anders. Wat een prachtige plaat van Hazel O'Connor hoorde jij op de radio. Will You, zo heette die. En wij willen. Wij wilden ook, ja. Dus daarom moet je hem horen. Zo, dames en heren, jongens en meisjes. Golden Oldies Radio, it's the station of the stars, zou je kunnen zeggen. Dat zei vroeger een ander radiostation, maar wij durven dat ook wel te zeggen. Want neem deze nieuwe zangeres die ik hier ontdekt heb van de week. Terwijl het singeltje al 3 weken uit is. Dat is toch wel jammer. Maar goed, we hebben het uiteindelijk toch. Grace Enger, zo heet ze. Enger, gewoon geschreven als in het Nederlands. Zoals Erik Engert, maar dan zonder de D. Grace Enger met Undiscovered. Nou, we hebben er gevonden hoor, jawel. Oh,

Everybody, lie down on the floor and keep calm.

Zo, Jok Hartnagel die vroeg om het plaatje van KLF, The Last Train to Transcentral. En we draaiden The KLF, zoals ze eigenlijk heten. Je moet dat The voorzetten. Wist ik ook niet hoor, ik dacht dat het gewoon KLF was. Maar het staat zo in het boek en hier ook op mijn scherm. The Last Train to Transcentral. In de single-uitvoering, want er zijn ook langere uitvoeringen. Die klinken ook een beetje anders, maar ik vond deze wel mooi genoeg eigenlijk. Zo, we gaan weer eventjes knallen. Denk ik. Gaan we knallen? Of is dit een Shazammer? Oh, het is een Shazammer? Oh, dat kan ook. Ja, nou, één van die twee in ieder geval. The Carpenters. Ik heb ze hier. Met Yesterday Once More. En dat is mooie muziek op de vrijdagmiddag. En sorry, Karen.

5, 26 in het zuiden van Nederland. En dan past zo'n plaatje natuurlijk fantastisch. Hè? Hij werd gedraaid voor Max Hermans. Want die vroeg hem namelijk aan. En Max die draaide hem zelf. Of draait hem zelf ook nog? Dat weet ik niet precies of het nou nog moet gebeuren. Morgen. Op Bergijk, denk ik. Of dat hij dat vorige week al gedaan heeft. Maar hij vroeg hem in ieder geval of ik hem wilde draaien voor hem. Nou, natuurlijk wil ik dat. Want hij neemt de show ook op en dan kan jij er straks weer naar luisteren. En misschien luistert hij op dit moment wel naar de podcast van de show, hè? Die wij dan de Maxcast noemen. Zo. Ja, het is even wat. Ronald van Kuilenborg vroeg ook een plaatje aan. En die krijgt hij te horen. 3 minuten en 14 seconden lang. Al Stewart met On the Border in de Leeuwenkuil. En dat is geen straf.

4 uur met de swingende hitmiddag met Theo. Hits en souvenirs met Tony en Rob's gouden uurtjes. Een mix van je welste op Golden Oldies Radio. Elke maandag. Deze komt van de GOR Vergeten Plaat op 100 Facebookpagina.

yeah, het was even 1989 hier op de radio bij Golden Oldies Radio. Vanwege een plaatje wat we vonden in de gor vergeten plaat op 100 pagina van Henry Teunissen. Die had hem geplaatst, Joe Smooth en Promised Land. Zo, ja, dat is een pagina trouwens waar je op naartoe kunt, hè. En dan is dat de pagina waar je lid van wordt. En dan kun je ook plaatjes neerzetten die jij graag volgend jaar in de vergeten plaat op 100 zou willen horen. Ja, misschien werkt dat ook wel, dus je kan het altijd proberen. Nog even terugkomend op Bobby Womack. Ik had het erover een televisieserie waar het uitkwam. Daar was hij te horen in ieder geval. Zodat hij bij mij op eerst Shazam kon komen en daarna knaller werd. Ja, Bobby Womack, mooi plaatje. Die tv-serie, ik heb het even voor je opgezocht, dat is Euphoria. Dus Euphoria, zo, bij deze. En dan hebben wij Lionel Richie voor je. En die is Stuck on You, net als de leeuwenkuil eigenlijk. En straks na 2 uur Ron van Arnhem met Absolute Classics. Lekkere platen, te kust en te keur op de Friday Experience van deze zender.

0: In Excess en Never Tear Us Apart. Ja, toch moet gaan.
1: Ja.
0: Ja, want Ron van Arnhem staat te trappelen van ongeduld om te beginnen met zijn Absolute Classics. Daarna Rob van Genderen, Paul Bakker en Serge van Brakel. Er staat je nog heel wat te wachten vandaag. En wij eindigen vandaag met het verzoekje van Ivan Alders. Hij vraagt om de Moody Blues met Nights in White Satin. Ik wens je een heel fijn weekend. Maak er wat moois van. Het wordt dinsdag heel erg warm. Ik zie in het noorden een temperatuur van 31 graden staan. En dat is voor het noorden best veel weer, hoor. En dan hebben jullie in het zuiden waarschijnlijk nog veel meer. 35 of zo. Oh, het is wat. Maar ja, Nights in White Satin, die kunnen dan wel, denk ik, hè. Als het niet te warm is, tenminste. Hey, fijn weekend. Groetjes.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïense legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. De FIOD heeft 3 verdachten aangehouden op verdenking van het witwassen van ongeveer 100 miljoen euro. Het gaat om een man en 2 vrouwen uit Rotterdam en Den Haag. Volgens justitie zou het geld afkomstig zijn uit internationale fraude en via een netwerk van bedrijven zijn weggesluist. Bij doorzoekingen zijn woningen doorzocht en is beslag gelegd op bankrekeningen en luxe goederen. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. En tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Het is weer druk op de weg. Er zijn ook een hoop incidenten op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bijvoorbeeld een ongeluk zorgt voor 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard. 40 minuten erbij. De linkerrijstrook is afgesloten. A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Utrecht-Leidse Rijn en Knoop het Everdingen. 13 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 8 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Staat het helemaal stil tussen Knoopend Waterberg en Knoopend Beekbergen. Over 15 kilometer veel vertraging door een vrachtwagenongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Het is vrijdagmiddag, 2 uur geweest. Tijd voor Absolute Classics met Ron van Arnhem.

0: What becomes of a broken hearted? Ja. Nou, we zijn vandaan moeten gaan. In ieder geval een plaatje is origineel van Jimmy Ruffin. Al in 1966. En dit was de uitvoering van Dave Stewart en Colin Blundstone. Aan het begin van weer een nieuwe aflevering van Absolute Classics op Golden Oldies Radio. Het is 2 uur geweest. En dat gaan we weer doen tot 1 uur of 4 vanmiddag. Met natuurlijk weer de Dance Classic voor vandaag. Een naplaatje hebben we. We gaan nog live het podium op. Dat is originaal. Wat nieuws van vandaag uit het verleden in de zogenaamde OJA-momenten. En natuurlijk zometeen een overzicht van de mensen die vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog zijn geboren op deze dag. Deze mooie dag. Ja, gisteren was het iets minder, maar wel heerlijk. Qua temperatuur eventjes tussendoor. Het was lekker 21, 22 graden. En de regen, ook lekker natuurlijk. Dat is goed voor het gras, zeggen ze dan. Hè? Dat is goed voor het gras. Zo is dat. Mijn naam is Ron van Arnhem. En ik wens je veel plezier de komende 2 uur.
1: Tot 4 uur.

met onder andere Paul Rogers in de gelederen. Dat was de man die je hoorde zingen. All Right Now, 1970. Groot hit voor de Engelse band The Free.

0: Good times, bad times. Dat was Cliff Richard.
1: Zich zijn er ook nog wat mensen vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog geboren.
0: Ja, die zijn er. We gaan even het lijstje met je doornemen van de mensen die in de muzieklerij zitten natuurlijk. Ja, er zijn al veel meer mensen vandaag op deze dag geboren. Maar we halen alleen de mensen uit de muziekelarij eruit. Dat zijn achtereenvolgens Rolf Sanchez, oftewel Rolf Wink. Ik ken natuurlijk wel zanger die Nederlands en een beetje Spaans zingt dat. Han van Eyck, dat is ook een Nederlandse zanger. Zong hij niet Leef? De titeltrack van Big Brother, geloof ik. Michel Polnareff, ook hij is vandaag op deze dag geboren. Elle King, Amerikaanse zangeres. Judith Dorham. Geboren als Judith Mavis Cock. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je een andere naam neemt natuurlijk. In Melbourne is ze niet geboren, maar in Melbourne is ze wel overleden. Op 5 augustus 2022. En zij was een van de dames van The Seekers. Kevin Johnson, dat is een schrijver, singer-songwriter moet ik dan zeggen natuurlijk. Hij is het bekendst geworden van zijn liedje Rock'n'Roll, I Give You All The Best Years Of My Life. Kennen we natuurlijk ook.

plaatje veelvuldig gedraaid destijds in de discotheek. Tony, nee. Never had no loot. Ja, daar stond de dansvloer zo weer vol. Hartstikke mooi is dat. En leuk dat we hem weer even konden draaien in Absolute Classics op deze vrijdagmiddag met heerlijk weer. Het gaat ook een heerlijk weekend worden weer, dus... Vandaar ook nog wat zonnige zomerse deuntjes in Absolute Classics. UB40.

0: Jamaica, Kingston Town. Van UB40. In Absolute Classics op Golden Oldies Radio is het tijd geworden voor Das Original. We hebben weer een liedje gevonden die door meerdere mensen ook is uitgebracht. Maar het enige echte origineel, dat gaan wij draaien natuurlijk. En bij deze kan ik je vermelden dat dit plaatje geschreven is door Carole King en Jerry Coffin. En in de tijd dat het plaatje voor het eerst uitkwam, waren deze twee ook met elkaar gehuwd. En wat Günter Loos of Günter Loze daarbij doet, weet ik ook niet. Want hij schijnt ook wat teksten gemaakt te hebben. En of dat ook voor deze plaat heeft gegolden, dat weet ik dus eigenlijk niet. Kan ik ook nergens terugvinden. Maar laten we erop houden dat in ieder geval Carole King verantwoordelijk was voor de muziek. En Gary Coffin, haar man dus, voor de tekst van de plaat. En nou zijn die op zich nog wel, redelijk makkelijk. En je kunt het ook nog heel makkelijk meezingen. Laten we eens naar een aantal uitvoeringen gaan luisteren. Bijvoorbeeld die van Los Gatos Negros uit 63.
1: Everybody's doing it, the blonde dance. Come on, baby, do the commotion. I know you get to like it.
0: Ja, Grand Funk Railroad, die deed het ook in 74. Dan de disco-uitvoering van Ritz met een Z uit 79. En Dave Stewart met Barbara Gaspin in 86. En de hit van Kylie Minogue natuurlijk in 87. En Atomic Kitten deed het ook in 2000. Ja, het origineel, dat is van Little Eva. En de look.

0: Ja, waar zijn ze gebleven? Where are
1: Absolute
0: all my
1: classics.
0: Friends?
1: Met Ron van Arnhem.
0: Ja, precies. De kribben, zeggen we. Laten we het daarop houden. Harold Melville en de Blue Notes. En Where are all my friends? En daarvoor hadden we Little Eva natuurlijk. Met het origineel van The Locomotion. En haar origineel, dat was ik even vergeten te vertellen natuurlijk. Dat kwam uit juni 1962. Dat was de eerste opname in 1962. En dat was ook de eerste single die uitkwam. Maar dit is ook nog een hit geweest voor Little Eve. Zo kennen we haar beter. En ja, er staat Little Eva. Little Eva. Maar ze heet Little Eve. Little Eva Harris. Dat is haar volledige naam. We gaan even naar Nederland. Want daar hebben ze ook door de jaren heen natuurlijk hartstikke leuke muziek gemaakt. Zoals deze plaat natuurlijk ook. En dat is van een groepje dat heet The After Tea. En dat had toen een leuke hit met deze plaat. Not Just a Flower in Your Hair.

0: Basil Hereker uit de 90s. The Sun Club. And the single-minded people.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden? Dit zijn de Oh Ja momenten van
0: 3 juli, dat is het vandaag. En we blikken even terug met wat highlights uit het nieuws. Dingen die je misschien ooit eens gehoord, gelezen of geleerd hebt. Vandaag bijvoorbeeld in 1608 de stad Quebec wordt gesticht door Samuel de Champlain als hoofdstad van de kolonie Nieuw-Frankrijk. En de eerste telefoonverbinding tussen New York en San Francisco wordt in gebruik genomen vandaag in 1914. En Suze Groeneweg, een 43-jarige onderwijzeres uit Rotterdam, komt als eerste vrouw in het Nederlands parlement. Dat was in 1918. Ja, lang geleden. En Algerije wordt onafhankelijk van Frankrijk, vandaag in 62. En de politie ontruimt een zwakzinnige inrichting Dennendaal. De inrichting was bezet door een groep vernieuwingsgezind personeel onder leiding van psycholoog Karel Muller. Dat is vandaag in 74. En op diezelfde dag in 74, het Nederlands voetbalelftal wint met 2-0 van Brazilië op het WK van 74 in West-Duitsland. Neeskens en Cruijff scoren in Dortmund. Ja, zij wel. En vandaag in 76 Israëlische militairen bevrijden in de nacht van 3 op 4 juli 105 Joodse gegijzelde mensen uit een verkaapte luchtbus van Air France op een vliegtuig van Entebbe in Oeganda. Daar stappen er wel iets van bij. En ook vandaag in 76. De hittegolf in de zomer van 76 beleeft zijn hoogtepunt. In de beeld wordt het 's middags 34,9 graden. Vandaag dus in 76. Vandaag in 2026 is het zo rond de 23 graden. Ja, climate, hè? En vandaag in 88, het Amerikaanse oorlogsschip Vincennes schiet per vergissing een Iraans verkeersvliegtuig neer. Alle bemanningsleden en 290 passagiers komen hierbij om het leven. En een rechtbank in Moskou die heeft een 20-jarige Nederlandse vrouw veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf wegens het smokkelen van ruim 4 kilo cocaïne. Dat is vandaag in 96. En Roger Federer, hij wint voor de 3e keer op rij het toernooi van Wimbledon. Wat volgens mij nu ook weer bezig is. Ja, ik volg het tennis niet zo. Ik vind het wel mooi om te zien, maar ja, op een of andere manier lukt dat gewoon niet bij mij. Dat was trouwens in 2005. En in 2006 vandaag, de metro ontspoort in Valencia. Ook geen pretje. En muzikaal gaan we ook even terug naar 3 juli 1976. Weer 76. Toen kwamen ze op nummer 1, bleven daar 3 weken staan. De gebroeders Sutherland samen met de rockformatie Quiver, oftewel Sutherland Brothers and Quiver. En The Arms of Mary staat vandaag.
2: Nummer 1.

amazing wat je allemaal met deze platen kan doen. Je kan er luisteren, opnemen en nog veel meer. En als u nu luistert, dan krijgt u Ron van Arnhem er gratis bij. Dit is echt een koopje. It is ongelooflijk. It's amazing. Geweldig.

temperature is rising. Ja, ook voor de komende dagen gaat de temperatuur weer heerlijk omhoog. Alsof het zomer is, zullen we maar zeggen. En dat is het natuurlijk ook. Arietta Veldkok was dat natuurlijk. En daarvoor hadden we Sutherland Brothers en Quiver. Ja, eigenlijk waren het gewoon de Sutherland Brothers. En ja, die samenwerking waren aangegaan, inderdaad, zoals ik al zei, met Quiver. En Quiver, dat was eigenlijk meer een soort rockband. En terwijl de Sutherland Brothers, ja, die waren meer een soort van folk duo. De grootste hit die ze hebben gescoord, hebben ze niet zelf gezongen, maar wel zelf geschreven. Dat was Sailing. En dat werd toen de tijd door Rod Stewart uitgebracht. En een hele grote wereldwijde hit geweest voor hem. Eens even kijken. Vandaag in 2010 komt Rocket to Uranus van de Venga Boys en Paris Hilton binnen in de top 40. De single die maakte de Venga Boys een soort van comeback, zeg maar. De Nederlandse dance act die was namelijk tussen 97 en 2000 zeer succesvol. Er werden een aantal nummer 1 hits gescoord onder Boom Boom Boom en We're Going to Ibiza. Op Rocket to Uranus is ook een rol weggelegd voor de Amerikaanse celebrity blogger Paris Hilton en Pete Burns. De oudzanger van Dead or Alive is te zien in de clip. De comeback, ja, die haalde het niet bij de successen van de hoogtijdagen van de Venga Boys van Wessel van Diepen. Maar goed, neemt niet weg dat het nog een redelijk heerlijke zomerse vibe deun heeft gehad. En heeft het nog steeds natuurlijk. De Venga Boys in Absolute Classics. Goedemiddag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. Staatssecretaris Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit wil dat de overheid het cloudgebruik meer in eigen hand krijgt. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat wordt gewerkt aan een zogeheten soevereine overheidscloud op eigen datacenters. Doel is minder afhankelijk te worden van grote buitenlandse techbedrijven en meer grip te krijgen op de veiligheid van overheidsgegevens. De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïense legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. En de economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hallo poppers, daar gaan we weer.
4: Dit is tot 4 uur Absolute Classics met Ron van Arnhem op

Victor Willis, de liedzanger van The Village People, is afgelopen maandag op 74-jarige leeftijd overleden. Een dag voordat hij 75 zou worden. Ja, hij was bekend als de politieman en af en toe ook als marineofficier. Eén van de twee. Hij heeft met The Village People samen nog vorig jaar nog een eerbetoon. Daar hebben ze gezongen op de inauguratie van Donald Trump. En die heeft ook op zijn platform Truth Social een eerbetoon gebracht aan Willis. En dat waren ze nog een keer in Absolute Classics. Met In the Navy.

Ja, dat was hem helemaal. De Star Sisters, oftewel de Stars on 45. En de Stars on... de Star Sisters dus. Patricia Pai, Yvonne Tilly en de moeder, volgens mij was dat in de tijd nog. Wat zag ik? Oh ja, morgen is er natuurlijk ook genoeg te doen hier op de radio. Want dan is het Vibe Saturday. En ook vandaag nog hebben we nog leuke zaken te gaan. Zoals bijvoorbeeld straks nog Rob van Genderen. Na 4 uur. Paul Bakker die komt straks ook nog. En Serge van Brakel. Dus alle reden om je radio in ieder geval aan te laten staan op Golden Oldies Radio. En ook vanmorgen is er de zaterdag vibe. En voor zondag hebben we natuurlijk de Miamigo zondag. Daar kun je ook naar luisteren. Dat is met de sfeer van Miamigo zoals dat heel vroeger was. Een plaatje van iemand die vandaag op deze dag geboren is. En dan hebben we het in dit geval over, ik moet hem even naar boven halen. Want hij is een van de ouderen eigenlijk van het lijstje van de mensen die vandaag op deze dag geboren zijn. Michel Kondereff. Die is vandaag geboren in 1944 was dat. Lang geleden dus eigenlijk. Hij leeft nog steeds. Hij ziet er een beetje uit als... ik ben even zijn naam kwijt. De Queen. Lange blonde grijze haren heeft hij. Dit was een van zijn grote hits.

0: Volgens mij is hij een jaartje of 82 geworden. En Brian May, dat is de man die ik bedoelde, waar hij een beetje op leek. Dus eigenlijk Michel Polnareff en L'amour avec toi. Oftewel, please love me.
1: Het naamplaatje van vandaag.
0: Ja, nee, het naamplaatje, dat hebben we straks. Want we gaan nu live het podium op.
1: Absolutely live.
0: Met de Rolling Stones.

0: Het Britse Openbaar Ministerie heeft Gary Glitter aangeklaagd voor verschillende zedendelicten. Gevallen van de gevallen Britse popster die wordt beschuldigd van onwettige geslachtsgemeenschap met een meisje jonger dan 13 jaar. En 3 gevallen van aanranding van een meisje jonger dan 14 jaar. Ja, het is ongelooflijk, ja. Gedoe allemaal met dat soort gasten. Ja, dat is heel lang bekend natuurlijk. Maar hij wordt nu, want die aanklachten die dateren al in 1978. Dus dat is lang geleden. Blackstreet was dat, samen met Dr. Dre en No Diggity. Daarvoor hadden we uiteraard de Rolling Stones live on stage.
1: 2.
0: Ja.
1: 1, 2.
0: Betel even af. Ja, die hoor je niet al te vaak. Dus nu denk ik, poets hem even op.
1: Hot pants.
0: James Brown.
1: Hey, hot pants. Look. Hot pants.

0: Ja, dit was dan de korte versie van Hot Pants, James Brown. Er is ook nog een prachtige lange versie, maar ik dacht, nou, laten we het even op de radio gewoon met deze lekkere korte doen. Dat is ook mooi. Naamplaatje voor vandaag.
1: Het naamplaatje van vandaag is...
0: Gloria. Maar dan wel in de uitvoering van Laura Branigan.

Ja, vandaag op deze dag geboren. Laura Branigan. En vandaar vandaag als naamplaatje Gloria. Nog maar een keertje gedraaid. Leuk is dat. Geldt ook trouwens voor de New Seekers. Of niet de New Seekers. Ja, je had inderdaad de New Seekers. Maar je had ook de gewone Seekers. En die Seekers die kwamen dus uit Australië. En daar zat Judith Durham bij. En ook zij is vandaag op deze dag geboren.

one step behind me. '66 seems

0: Gavin Johnson, de Australische singer-songwriter. Vooral bekend geworden als schrijver van dit nummer. Rock and Roll, I Gave You All the Best Years of My Life. 1973. De Cats hebben daar natuurlijk ook een gigantische hit mee gescoord met deze plaat. En Gavin Johnson die is vandaag op deze dag geboren. Ja, en het is er weer tijd voor. Om lekker te gaan dansen met z'n tweetjes. Dat betekent dus weer de broek met wijde pijpen aan, ondanks het weer. Maar het is nu goed te doen vandaag. Dus de broek met wijde pijpen, de schoenen met hooghakken en plateauzolen, stoelen en tafels aan de kant. En eventueel de spiegeltjesbol weer ophangen. Hoewel, aangezien we nog in de zomer zitten en het ook vanavond wat langer licht is, gaan we dat niet zien. Want het is te licht. Dus moeten we wachten tot het wat donkerder is. Ja, vandaag gaan we doen met Shimmies. Dat was een disco studio project uit de jaren 80, aangevoerd door jazz soul zangeres Ricky Byers Muldrow. Ook wel bekend als Ricky Byers Beckwith. En haar toenmalige echtgenoot gitarist Ronald Muldrow. Vandaar die andere achternaam dus ook. Ze zijn vooral bekend geworden van een cultklassieker in het funk en disco genre uit 1982, She Can't Love You. En dit nummer kreeg wereldwijd opnieuw aandacht nadat het werd geremixed door Purple Disco Machine. Het duo bracht slechts enkele nummers uit, maar She Can't Love You is nog steeds een vaste waarde in DJ sets met moderne disco, house en funk. De dance classic dus voor vandaag, Shimmies.
1: Blokhakken en wijde pijpen aan. Laat de spiegelbollen maar draaien. Verlicht de dansvloer. Shake your booty.
2: Dance.

trouwens, af en toe zijn er bedrijven die gebruik maken van namen die er al zijn. En dan een kleine twist aangeven. Dus dan lijkt het erop en dan is het er net niet meer. En dan is de vraag, mag je het dan wel of niet gebruiken? Nou, in die strijd zit M&M nu eigenlijk, in die merkenstrijd. Want ja, hij heeft de strijd verloren van het Australisch strandmerk Swim Shady. En ja, had de zaak aangekaart natuurlijk, die Amerikaanse rapper. Ja, ik vind hem hartstikke goed in ieder geval. Ja, hij maakte bezwaren tegen de merknaam omdat hij volgens hem te veel lijkt op zijn alias en handelsmerk Slim Shady. Maar ja, de rechter heeft toch besloten dat het niet zo is. En ja, het merk mag die merknaam ook gewoon gebruiken. Swim Shady. Ze handelen in zwemtassen, parasols en andere strandaccessoires en zo. Zal hier nog wel niet te koop zijn, denk ik. Australië is het dus. Terug naar de jaren 80. Met de Bronski Beat. En waar het allemaal mee begon destijds. The Small Town Boy.

straks, na 4 uur, Rob van Genderen en de middagshow op Golden Oldies Radio. En wij spreken elkaar volgende week vrijdag weer, even na 2 uur. Wens ik je een prachtig weekend en een mooie week. Gaat goed komen. Ja. Als laatste voor het nieuws, de Kings.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba en Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu Rob van Genderen met de Vrijdagmiddagshow. Dit uur start met
4: American Music van de Pointer Sisters.
3: Alleen de allerbeste classics.

0: Beste vrienden, hier ben ik weer.
1: Het is alweer 3 juli 2026. We zitten alweer in het tweede gedeelte van het jaar. Je bent bij Golden Oldies. Dit is de vrijdagmiddagshow. Met nu de grootste Nederlandse dance act uit de 90's.
2: Rob van Genderen op Golden Oldies Radio.
3: Hey, lieve! Oh, ik heb je gemist.
1: Ja, jou ook hoor.
4: Goedemiddag.
1: In dit uur heb ik vette hits voor je klaarstaan van DJ Sean. Ook Tina Turner en The Clash. Genesis komt eraan. En de Stragglers zometeen met No Mercy.

0: kennen geen genade hier bij Golden Oldies Radio. We klaffen erop met alleen de beste hits van de afgelopen 5 decennia. Het is de vrijdagmiddagshow en samen fietsen we richting het weekend. Straks om 5 uur, dan is het zover.
1: Wind waait uit het westen.

altijd fijn, hè? Zo'n weekendgevoel. Over 40 minuten dan is het zover. Met goede muziek onderweg. Zometeen DJ Sean. En Frank Boeien staat klaar met Zwart-Wit.

0: dagen. Maar je kent het wel, hè. Het is 3 juli 2026. Het is de 184ste dag van het jaar. En als je jarig bent vandaag, dan ben je officieel kreeft. Dat is dan je sterrenbeeld. Het is ook een belangrijke dag in de geschiedenis. Want op 3 juli 1863 eindigt de Battle of Gettysburg. En dat is een keerpunt in de Amerikaanse burgeroorlog. Op 3 juli 1971 overlijdt Jim Morrison, de legendarische zanger van The Doors. En Tom Cruise, die viert zijn verjaardag. En ook dat leed Randy Martina, die is jarig. Je weet wel, die gast die altijd blij is.
1: Ja, ik ben heel blij, dus ik ga die twee handen heel goed lopen. Altijd positief blij. Wanneer ik op die lijn kom, ik ben beter dan al die andere mensen. Ze zijn niet beter dan mij. En ja, zo kan ik al die dingen dat ik doe. Ja, je moet positief zijn en positieve dingen komen terug.
0: Ja, ja, wat een leuke gast is dat, hè. Hij is ook altijd blij, hè. En op 3 juli 1979 stond Peaches & Herb op nummer 1 in de Nederlandse top 40 met Reunited. Die hoor je zo meteen, maar nu eerst Invisible.

Friday Vibes on Golden Oldies Radio. Alleen de allerbeste classics. Dit is de vrijdagmiddagshow met Rob van Genderen. Golden Oldies Radio.

0: En toen hoorde ik dit.
1: Hele geile goeiemorgen.
0: Maar dat heb ik gedroomd, denk ik. Dat was Marvin Gaye met Sexual Healing. Zometeen nog Montel Jordan. Ook Narcotics was dat klaar. Safe from Harm. En dit is Alex Warren. Classic hits. En Fever Dream.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Hoofdrolspelers uit de coronatijd worden opnieuw bedreigd rond de parlementaire verhoren over de coronacrisis. De enquêtecommissie spreekt van fysieke en digitale bedreigingen van getuigen. Volgens de commissie zijn de spanningen rond de aanpak van de pandemie, jaren na dato, nog altijd groot. De verhoren moeten meer duidelijkheid geven over de keuzes die tijdens de coronacrisis zijn gemaakt. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. En er is mogelijk goed nieuws voor automobilisten. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Volgens de rechter zijn vooral boetes voor lichtere verkeersovertredingen te hard gestegen. Mogelijk is het voor sommige automobilisten de moeite waard om nog eens goed naar hun verkeersboetes te kijken. Tot slot nog het weer. Vanavond is het droog en schijnt de zon nog geregeld. Het blijft ook nog lang aangenaam met zo'n 13 tot 17 graden. Komende nacht trekt over het noorden wat bewolking met kans op lichte regen. In de nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu Rob van Genderen met de vrijdagmiddagshow. Dit uur start met
4: Friday, I'm in love van The Cure.
3: Alleen de allerbeste classics. Golden

0: wel op vrijdag nog een beetje meer. Hè.
1: Wat lief.
0: 2 weken geleden speelden ze nog op Pinkpop, Sterren van de Hemel. Robert Smith. Een paar kilo's zwaarder. Het beetje haar wat hij nog had, stond recht overeind alle kanten op, hoor. En de lippenstift kwam ook nog prima. Wat een held is dit. Inmiddels 67 jaar. Maakt haar stem nog steeds fenomenaal en uniek in zijn soort. Dames en heren, het was The Cure. En Friday, I'm in love. Dit is Experience Friday op Golden Oldies Radio. De hele dag alleen maar vette classics op je radio. En dan is het ook nog eens weekend. Lekker!
2: Thank God it's...
0: Het is tijd om het weekend officieel in te leiden. De laptop mag dicht. Het gereedschap mag weer in de bus. En je mag vol gas naar huis. Met een classic van Duran Duran uit 82.
2: Thank God it's...
0: In 1982 kwam het niet verder dan de Nederlandse tipparade. Maar wat een beest van een hit is dit. Hungry Like a Wolf.

0: even de slinger aan geven. Tot de laatste klikjes laat ik hem uitdraaien. En het wordt spannend. Waar gaan we naartoe vandaag met de tijdmachine? Het is geworden 2003.
1: Yes!
0: Je hoort dan een overzicht van de nieuwsfeiten uit dat jaar.

0: een weg of alleen maar zin. Dat was Cecilia Escovedo. Beter bekend als Sheila E. Ze werd geboren in Oakland, Californië. En dit was een duet met Prince. Hij schreef het liedje ook, A Love Bizarre. Uit 1986. Zometeen hoor je de single waarvan iedereen dacht dat het de opvolger was van The Rhythm of the Night van Corona. Maar het bleek om een heel ander liedje te gaan.
1: The best oldies station. Golden oldies
0: radio. Maar nu eerst Chuck Berry.

Iedereen was in de war in 1994. Ze dachten allemaal dat dit de opvolger was van deze plaat. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. Maar dat was helemaal niet zo. Het was wel dezelfde zangeres. Giovanna Bersola, beter bekend als Jenny B. Zij zong op de Summer is Magic van Playa Hiti. En om het nog ingewikkelder te maken, dat nummer, dat is weer...

0: hit me with your rhythm stick.
1: In the deserts of Sudan.

Dat was een uitvinding, hè? Het antwoordapparaat. Tegenwoordig hebben we alleen nog maar voicemail. Lang zal ook niet. Het was De La Soul. Ik heb een mailtje gehad van Petra Gijsbus. Die woont in Nieuwegein. En die wil graag iets horen in het kader van de Deutsche Schallplatte. Ze zegt, kun je niet een liedje van Heino draaien?

0: deze week aangevraagd door Petra uit Nieuwegein. Wil jij er ook eentje horen? Gooi hem op de e-mail robbeginderen@goldenoldiesradio.nl.
1: Ik weet niet, ik heb wel wat anders te doen.
0: Zometeen heb ik nog het liefdesliedje voor je. Aan het einde van de duur ook nog de vinyl disco in. En we gaan nog terug naar 2003, hè, vandaag.

0: Een van de grootste dance hits uit de 90s. Rosella Miller was dat. Everybody's Free to Feel Good. Het nummer haalde net niet de nummer 1 positie in de top 40. Het bleef uiteindelijk hangen op nummer 2. Maar in de dance charts ging het compleet door het dak. Ze werd geboren in Noord-Rhodesië, het huidige Zambia. En wat je misschien niet weet is dat Rosella ook deel uitmaakte van de grote Michael Jackson Tour in de 90s. Andere hits in dat jaar: Rhythm is a Dancer van Snap en Losing My Religion van R.E.M. Vandaag gaan we terug naar 2003. En dat is alweer 23 jaar geleden. Ik stap daarvoor in onze tijdmachine. Die staat al klaar. Ik druk op het knopje aan. Programmeer nog even de laatste coördinaten. 2003, zo simpel kan het zijn. En ik trap op het gaspedaal. En daar gaat hij dan. En dan zijn we opeens terug in het jaar van de Irakoorlog. Die begon met de Amerikaanse invasie van Kuwait. Ook was er wereldwijd onrust door de SARS-uitbraak. Terwijl de ramp met de Space Shuttle Columbia veel indruk maakte. In Nederland werd prinses Maxima steeds populairder na haar huwelijk met Willem-Alexander een jaar eerder. En de euro was inmiddels helemaal ingeburgerd in ons land. In de bioscoop stonden we in de rij voor Finding Nemo in The Lord of the Rings. Het laatste deel van de beroemde trilogie. The Return of the King was dat. Op de radio hoorde je artiesten als 50 Cent, Beyoncé en Justin Timberlake. We waren dol op pasta's en wokken. En ook een lekkere cappuccino en een latte, die werden erg populair in Nederland. Op tv keken we massaal naar Baantje. Kopspijkers werd ook goed bekeken met Jack Spijkerman. En grote voetbalwedstrijden, dat waren echte kijkcijferkanonnen. Maar wat was dan het meest populaire televisieprogramma van 2003? Nou, we keken massaal naar deze gasten. Jim en Jamai, de finalisten van Idols. Het werd reeds spannend, want wie zou het gaan winnen? Hier komt de uitslag.
1: Uiteindelijk bereiken de dan pas 16-jarige Jamai Lohman en de 15-jarige Jim Buckham de finale. De Idols-gekte stijgt naar ongekende hoogte.
2: De winnaar van Idols 2003 is geworden... Jamai!
0: Ja, dat was spannende tv hoor in 2003. De finale van Idols, de allereerste editie. Iedereen dacht dat Jim wel even zou gaan winnen. Maar niets bleek minder waar. Uiteindelijk ging Jamai er met de winst vandoor. En uiteindelijk zijn ze allebei hartstikke goed terechtgekomen natuurlijk. Dat was er op tv, maar wat waren dan de drie grootste hits op de radio in het jaar 2003? Ik houd je niet langer in spanning, dat waren deze knijters van hits.
3: Nummer

Radio. De plaat uit de top 40 met een lekkere 90s groove. Dat was Prosper en Clooney en Free Your Mind. Zometeen aan het einde van dit uur hoor je nog de vinyl disco hit. Nog even lekker disco dansen met z'n allen. En nu is het tijd voor het liefdesliedje van deze week. Een van de mooiste liedjes ooit gemaakt, vind ik persoonlijk. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1990.

ballads uit de jaren 80 genoemd. Het nummer klinkt zo zacht en bijna breekbaar, maar juist daarin zit de kracht. Het gaat niet over een grote, spectaculaire liefde, maar over iets veel menselijkers. De twijfel en de hoop die horen bij verliefdheid. De vraag of die ander jou eigenlijk net zo voelt als jij hem of haar voelt. De titel is een beeld voor een liefde die blijft bestaan. Ook als je elkaar even niet ziet of niet bij elkaar bent. Alsof er iets blijft branden, diep van binnen, wat niet zomaar uitgaat. De zangeres brengt dat gevoel heel dichtbij. Je hoort in haar stem niet alleen zekerheid, maar juist ook kwetsbaarheid. Het is alsof ze hardop durft te vragen wat iedereen in de liefde wel eens denkt. Voel jij dit ook? Het nummer werd een nummer 1 hit wereldwijd en groeide uit tot een echte klassieker. Niet omdat het ingewikkeld is, maar juist omdat het zo'n eenvoudig en herkenbaar liedje is. Het vangt dat stille verlangen dat liefde soms met zich meebrengt. De hoop dat wat jij voelt ook door die ander wordt gevoeld. En dat die vlam nooit dooft. Dit is Eternal Flame van de band.

0: En dat was hem dan, het liefdesliedje voor deze week. The Bangles en Eternal Flame. Je kent de geruchten, hè? Susanna Hoff zou dit liedje naakt hebben ingezongen in de studio. Er zijn geen bewijzen van en ik geloof er ook helemaal gereed.
1: Lekker, old school vanaf vinyl. Dit is de Vinyl Disco Hit op Golden Oldies Radio.
0: Zometeen heel veel plezier met Paul. En dit zijn de Weird Stars als laatste.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementariërs. Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Kluivert, Timber en Somerville misten vanaf 11 meter. Zij kregen na afloop op social media te maken met discriminatie. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een taakstraf doen van 80 uur. Energiebeheer Nederland is begonnen met het vullen van een gasopslag in Grijpskerk. Het staatsbedrijf heeft een overeenkomst gesloten met de Nederlandse aardoliemaatschappij. De eigenaar van de opslag voor het gebruik tot 1 april volgend jaar. De berging in Grijpskerk was eerder in gebruik door gashandelaar GasTerra. Maar die houdt op te bestaan nu de gaswinning in Groningen is gestopt. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

Ja, goedemiddag, goedenavond moet ik zeggen. Het is 6:00 geweest, hè. 6:06 om precies te zijn, maar het is nog zo licht. Voorlopig blijft het nog wel even licht. We zitten midden in de zomer. Don't Bring Me Down, Electric Light Orchestra. In 1979 hadden ze er een hit mee in de Nederlandse top 40. Uiteraard onder leiding van die Jeff Lynne. Geholpen door zijn drummer Beth Bevan, Nick Kamensky en de hele band. Jongens, wat heb ik bij me vandaag? Natuurlijk die hele hitcover. 60, 70, 80's en 90's zitten erin. Iets Frans, iets Duits, iets Nederlands, iets Hollands. En ik wil natuurlijk even Rob van Genderen bedanken voor zijn programma tussen 4 en 6. Rob, het was weer geweldig. Dankjewel. Wat hebben we hier? Santa Esmeralda uit de vergeten top 100. Hè? Daar stond die ook in. Ik hoop dat ik de goede uitvoering te pakken heb. Don't Let Me Be Misunderstood en de Esmeralda suite. Denk het niet, hè? Want dit is 15 minuten. Dus daar gaan we inkorten. Voorbereiden, Paul. Voorbereiden.

61 Ocean Boulevard was de titel van het album waarop deze stond. Let It Grow, Eric Clapton. Het Franse gedeelte voor de eerste uur. Hier is

opnames die ze samen maakten. My Little Town, Paul Simon, Art Garfunkel. Om 6:55. En meteen door met een mooie van de Moody Blues. Ik had vroeger een klant in mijn winkel en die was helemaal maf van de Moody Blues. Van hem heb ik deze tip gekregen, want ik kende het nog eigenlijk niet eens. Dat heeft te maken met wat is het drijfveer? Nee, het heet Driftwood.

Ja, dat zijn van die dingen die blijven hierbij. Dat verhaal over die klant wat ik vertelde, die had nog een paar maanden te leven. En die kocht toen een hele mooie, dure stereo-installatie. Toen zei ik ook tegen hem van, wat moet je nou, joh, als je nog een paar maanden te leven hebt? Dan, hij zei, dan kan ik alles wat ik van de Moody Blues heb nog een keer lekker hard horen. En als ik straks dood ben, dan maken de kinderen maar gebruik ervan. Nou, dat hebben ze gedaan. Ze hebben elkaar om de oren geslagen.

Never let her slip away. Andrew Gold. Het is tijd voor het Duitse gedeelte van de show. Hier is Juliana Werding samen met Victor Laszlo. En nog een andere dame. Hoe heette die ook alweer?

Engelwiedel, Juliana Weerding, Victor Laszlo en Maggie Riley. Die was ik even kwijt. Deze drie dames. Prachtige uitvoering in de hitcover van dit nummer. Jongens, het is vandaag de 4th of July. Dat is een nationale feestdag in Amerika. En speciaal iedereen die ik ken daar.

van het geweldige album The Stranger uit 1977. Billy Joel en Only the Good Die Young. Ja, we hebben altijd wel plek voor een beetje bas, kijk ze. Maar gewoon draaien.

7 dagen op de Schelling, 4 weken in de Nederlandse top 40 in 1996. Helaas overleed deze man in 1923 doordat hij door een busje van zijn scooter werd afgereden. Van gereden. Heel triest. Een zingende trouwambtenaar was hij toen. Althans, dat stond hij weekend op. Daarvoor hoorde hij natuurlijk uit 1977 Bas Keks en What Can I Say? 7:10. Tijd voor Brian Ferry. Roxy Music. Don't Stop the Dance.

Een van die geweldige hits die we hadden in het tijdperk van Delta Radio Nijmegen. 83, 84 of zo in die tijd was het een hit. En als ik dan naar Nijmegen reed om mijn programma te gaan maken, hoorden we deze. Maar toen het afgelopen was, toen dacht ik, hoef op een gegeven moment niet meer naar Nijmegen te driven. Goed, tot na het nieuws. Hier is Alan Foley.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Kluivert, Timber en Somerville misten vanaf 11 meter. Zij kregen na afloop op social media te maken met discriminatie. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een taakstraf doen van 80 uur. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Bij elkaar staat er nu nog 100 kilometer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Rosmalen en Waardenburg 13 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Staat een auto in brand, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel ook een uur vertraging. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen ruim 10 minuten oponthoud. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat nog een lange file tussen Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen. Dan moet je ook rekening houden met 25 minuten extra reistijd. Zijn daar vrachtwagen aan het bergen, er zijn twee rijstroken dicht. Gaat waarschijnlijk tot een uur of 10 vanavond duren. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht, daar woedt een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen kost je dat ongeveer 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

I'm Only the Piano Player. Dat was de titel van het album waar deze track op stond. Natuurlijk Mr. Elton John himself. En The Crocodile Rock. Blijven altijd bijzondere beesten. Totdat ze weer een keer iemand aanvallen. Van de week was het weer raak in Florida, dacht ik. Alleen daar hebben ze geen krokodillen, maar alligators. Daar hebben we ook weer muziek van. Een alligator boogie of zo. Jongens, welkom in het tweede gedeelte van de show. Hit koffer nog tot aan de klok van 8 uur. Moet ik eens even zeggen dat we op de achtergrond Seven Soul aan hebben staan met The Love Unlimited Orchestra van Barry White. En die hoor je elke week. En dan weet je ook meteen wat dat is. We gaan verder met The Fine Young Cannibal.

0: hits die ze hadden in de top 40. 1986, Cock Robin. En When Your Heart Is Weak. Daarvoor natuurlijk The Fine Young Cannibals. Frans Gilbert Bickel.
1: Adieu l'ami. Faut se quitter.

0: met... au revoir. Hè?
1: Dat was bijna voor... bijna geldde dat voor België. Maar als je 5 minuten voor de wedstrijd eindigde... de tv had uitgezet uit chagrijn... dan werd je toch heel vrolijk wakker als je voor België was. Dus dit waren de Cats uit 1970 met Magical Mystery Morning. Draai ik ook natuurlijk speciaal voor iemand die vaak naar de show luistert. Hij weet zelf wel wie. Ach ja. Maar laat hij nou ook hiervan houden. Het is, we kijken, 7:30. Tijd voor de Eagles. One of These Nights in Hotel California.

Und es war Sommer. Wie was dat? Het origineel? Van Rob de Nijs. De foto van vroeger? Nee, niet de foto van vroeger. Het werd zomer. Dat is die andere natuurlijk. Het wezenlijke verschil is, deze plaat kwam uit 1976. Rob uit 77. Rob hield van een oude dame van 28. Maar Peter die deed het alleen met 31. En omdraait zich, jawohl.

0: Je hebt hem ooit een keer aangeschaft in 1979 in die mooie HMV Record Shop in Londen. MacArthur's Park van Donna Summer. Nummer wat je ook zou moeten kennen in de uitvoering van Richard Harris. Met die prachtige metafoor. Someone left the cake out in the rain. And it took so long to make it. En het recept is er voor altijd kwijt. En die cake gaat natuurlijk over de liefde. Hier is Creedence Clearwater.
1: Just about a year ago.
0: Revival.

Creedence Clearwater Revival. En of je nou moet zeggen Lodi of Lodi of Load. Volgens mij zingen ze O-Load. Vaak wordt die afgekondigd als Lodi. Maar dat hoor ik in de...

Koen en Chris Wouters. Uit België. Een ruim speciaal voor alle Belgen. Hè? Die er 5 minuten voor tijd niet meer in geloofde van de week met die wedstrijd tegen Senegal. De Nobelprijs. Barry Maurice Robin, is het bijna kwart voor 8? Ja, natuurlijk. Dan is het tijd voor de Bee Gees. How can you mend a broken heart?

Lekker hè, die blazers. Het koper in Skin Trade van Duran. Zo heette de band op een gegeven moment. Geen Duran, maar Duran. Ergens in 1987, zoals ik al zei. Skin Trade. En als we het over blazers hebben, dan hebben we het natuurlijk ook over de blazers. Zijn dat toevallig niet dezelfde? Ik denk het niet, maar de Phoenix Horns, die bliezen bij Earth, Wind and Fire. De band van Maurice White. That's the way of the world. Het is 6:06. Dat betekent het laatste stukje wat ik over heb. Dat laat ik ook nog even horen. Maurice White in zijn eerste orkest. Dat hoor je Wade in the Water van Ramsey Lewis. Heel apart. Tot volgende week. Dankjewel voor het luisteren. Veel plezier met Serge zometeen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle. En breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play wherever you

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Een van de mooie hits van de Carpenters hier aan het begin van de late avond. You're We Only Just Begun. En dat is best wel een beetje van toepassing.
1: Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze mooie aflevering van de late avond. Want het belooft echt een hele leuke uitzending te worden met prachtige muziek. Waarvan je denkt, dat is lang geleden dat ik dat gehoord heb. En is dat nieuw? Ja, inderdaad. En er zit nog meer in. We gaan zo meteen ook luisteren naar een reportage van Jeroen van Gent. Want hij vroeg aan de mensen op straat, wat was uw grootste avontuur? Nou, daar komen hele leuke antwoorden op hoor. Want ik heb al een sneak preview gehad. Dus en ik ga straks nog een keertje helemaal lekker met jou samen meeluisteren. Midas Dekkers is ook van de partij met een aardige column. Hij gaat het hebben over de kloothobbel. En de Belastingdienst is ook weer van de partij. Want ja, het is altijd wat met die Belastingdienst. En nu gaat het weer over de huurtoeslag die verandert. Maar wat verandert er dan? Nou, je hoort dat straks hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: in de late avond. En Sacrifice. Nou ja, wij offeren onszelf niet op hoor. Echt niet. Nergens voor nodig. We hebben er veel plezier in. Daarom hadden we ook mooie muziek van Adele uitgezocht voor jou. Skyfall. Uit de gelijknamige James Bond film uit 2012. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Gaat alles bij u zo zijn gangetje? Vraagt hij zich af. Of zijn er toch wel zaken die er af en toe eens uitspringen? Gaat van alles bij u ook zo zijn gangetje? En wat was dan uw mooiste avontuur? Jeroen van Gent probeerde op straat antwoord te krijgen op deze interessante vraag. En hier zijn ze, uw antwoorden.
1: Een avontuur kan zitten in hele kleine dingen. Het hoeft helemaal niet groot te zijn. Je kunt zomaar op straat een man van de radio tegenkomen.
2: Dat was toen ik op vakantie was in Costa Rica.
1: Ja.
2: Dat was überhaupt wat avontuurlijk, moet ik zeggen.
1: Ja, Costa Rica.
2: En op een gegeven moment was het heel erg aan het regenen. En we waren heen met wandelen door een riviertje gewaad. En toen we terugkwamen na de regen, was dat riviertje geen riviertje meer.
1: Maar?
2: Dus een kolkende rivier. En toen moesten we over een boomstam naar de andere kant zien te komen.
1: Oh.
2: Dat vond ik iets te avontuurlijk.
1: Dat is echt een avontuur.
2: Ja.
1: Ja. Hoe lang geleden is dat?
2: Dat is wel 10 jaar geleden minstens.
1: 10 jaar geleden?
2: Ja.
1: Oké, okay,
2: ja.
1: Nou ja, goed. Maar u kunt erop beogen.
2: Ja.
1: U heeft dat vast aan iedereen verteld.
2: Ja.
1: En nu ook van de radio.
2: Ja, heel Costa Rica was één groot avontuur. We hadden ook een hele grote slang in de tuin. En ik vond het allemaal iets te eigenlijk.
1: Een beetje te avontuurlijk.
2: Ja.
1: Volgende keer gewoon ter Schelling.
2: Ja, of Texel of zo.
3: Militaire dienst, dat is alweer een tijdje geleden.
1: Militaire dienst, ja.
3: Maar dat vond ik wel erg leuk om te doen. Dus 16 maanden opleiding en daarna paraat. En dat vond ik zeg maar een soort vakantie.
1: Oh,
3: ja.
1: Er zijn mensen die dat echt heel anders beleven altijd.
3: Ja, ik vond het wel prettig. Dus na de opleiding even wat anders.
1: Ja.
3: Dus niet meteen voor de klas, maar even 16 maanden wat anders. Ja.
1: 16 maanden was dat?
3: Ja.
1: Het was een echt avontuur.
3: Ja, vond ik wel.
1: Kunt u nog een voorbeeld noemen? Uit die tijd?
3: Bijvoorbeeld een bivak. Dat je met midden in de winter. Dat je door de stromende regen loopt. En dat er dan verteld wordt in een of ander bos. Nou, hier slapen jullie. En dan heb je een slaapzak bij je. Dan moeten eerst alle spullen in de slaapzak. Dus je schoenen en je mitrailleur en je helm en alles in de slaapzak. En het kleine beetje ruimte dat er dan nog over is, daar kun je dan zelf inkruipen. En dan slapen in de stromende regen. Maar dan ben je zo moe van alles wat je die dag gedaan hebt, dat je toch lekker slaapt.
1: Dat is niet stofzuigen, ja. En boodschappen.
4: Okay. Na 8 jaar weduwe toch weer een vriend gevonden.
1: Hey.
4: Nou, vind je dat geen avontuur?
1: Ja, dat is waar.
4: Nou,
1: ja.
4: Dat was het.
1: Maar was het een hele grote gok dan? Of?
4: Nee, dat is gewoon een kwestie van iedereen tegen je zegt van joh, probeer het eens. En het was gewoon klaar. En nu gelukkig. Gelukkiger.
1: Maar het voelde wel avontuurlijk aan, kennelijk.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja, ja. Ja.
5: Een maand in Colombia.
1: Colombia?
5: Ja. En daar ben ik als Massimo, Massimo. Ben ik daar geweest als Massimo en ook als clown. Dus heb ik wel met verschillende mensen ontmoet. En kon ik in ieder geval meerdere malen ook spelen en workshop geven. En dat wil ik terug.
1: U spreekt misschien de taal ook?
5: Ik kan wel verstaan, omdat mijn achtergrond is Italiaans. Dus.
1: Oh, Italiaans? Oké, okay.
5: Ja.
1: Ook een Latijnse taal.
5: Ja, absoluut. Ja.
6: Een leuke vakantie naar Sri Lanka was wel heel leuk.
1: Ah.
6: Een avontuur.
1: Dat is een avontuur.
6: Ja, kom je ergens terecht waar je nog nooit bent geweest. Dus dan weet je nog niet hoe je dag gaat lopen. Dat is wel een avontuur, denk ik.
1: Ja.
6: Ja.
1: Dat kan ook in het werk zijn, ik weet niet. Avontuur.
7: Nou ja, ik denk dat we allebei een beetje leven voor de vakanties. Dus dat je lekker op weg kan gaan. Dus dat zijn wel altijd de avonturen waar je naar uitkijkt.
1: Dus zeg maar het werk en dan tussendoor die vakantie. En dat is dan een avontuur.
7: Ja, ja. Ik denk wel.
1: Maar zijn er nog eventueel andere avonturen mogelijk? Kan. Je weet het niet.
7: Nou, Niet zo 1, 2, 3.
8: Onbekende tegenkomen, ja, interview op straat. Ja,
7: ja. Dat is een avontuur op zich, ja. Nee, het was een heel kort interview, zei je.
8: Ja, ja, nou oké, dan ga ik weer door.
9: De late avond, iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Mooie. Prachtig nummer. Uit de jaren 90. Beetje Arabisch zou je kunnen zeggen. And Something Happens, een mooie band. En Parachute op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want die vond het wel passen bij zijn bijdrage van vandaag. Over een paar minuten, een minuut of vier, gaan we luisteren naar een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de kloothommel. Maar zal het daarbij blijven, alleen de kloothommel? Of wijkt het weer helemaal af zoals gebruikelijk? Je hoort het zo meteen. Na Michael Bublé en When I Fall in Love.

0: kloothommel. Stel u voor, u bent een vlotte jongensbloem. En het is voorjaar. Uw meeldralen stijf overeind, de helmknoppen bijkans berstend van het stuifmeel, staat u te pronken in de bloemenwei. Even verderop staat een meisjesbloem. Een wereldwijf. Haar felgekleurde schaamblaadjes verhullen nauwelijks de stamper, blozend, met bovenop, vol vochtige verwachting wijkend, de goddelijke stempel. En het is voorjaar. Wat zou u graag met haar willen bloeien? Maar dat gaat zomaar niet. U kan er niet bij, want u hebt geen voetjes. Met die verrekte rotsteel zit u aan die verrekte rotgrond vast. Noodgedwongen houdt menige jongensbloem het bijhalsreikend uitzien, tot hij het niet meer houden kan en zijn zaadcellen uiteindelijk meegeeft met de wind. Wat een afgang, vergeleken met de kans dat een van zijn cellen zijn geliefde bereikt en bevrucht, was Onan een scherp schutter. Slimme bloemen weten beter. Zij roepen de hulp in van een ander organisme dat wel voetjes heeft, of nog beter, vleugels. Een bij of een hommel bijvoorbeeld. Die lokken ze vakkundig, met behulp van een uitgekiende marketingmix van bladvorm, modetinten, honingmerk en aroma weten ze hun doelgroep vast aan zich te binden. Reclamejongens zouden eens wat minder in rokerige zaaltjes moeten brainstormen en wat meer de hei opgaan, want hier heeft de communicatie tussen merk en consument de perfectie bereikt. Elk merkbloem heeft zijn eigen vaste openingstijden en de klant weet dat, zoals die ook weet welk merkbloem voor zijn tonglengte, vliegsnelheid en energiebehoefte het meest in aanmerking komt. Zodoende wordt elke bloem voornamelijk bezocht door bestuivers die zojuist een bloem van hetzelfde merk hebben aangedaan, wat de bevruchting zeer ten goede komt. En zo gaat het al miljoenen jaren. Alleen de laatste tijd doet zich een probleempje voor. Stel u voor, u bent een spetter van een meisjesbloem. Eerst was u een zaadje, dat viel stom toevallig in goede aarde. U ontkiemde, de kiemblaadjes vingen zowaar voldoende licht op om een stengeltje op te kunnen zetten. Het stengeltje werd een stengel, er kwamen bloemknoppen aan. Al met al maanden werk, een kans van 1 op 1000 dat het lukt. En daar eindelijk gaat u open. U moet er snel een bij of hommel komen om u te bevruchten, anders is alles nog voor niks geweest. Daar komt al iemand. Maar een bij of hommel is het niet. Het is een mens die door een perfide loop van het lot van dezelfde geuren en kleuren houdt als een insect. Snel wordt u met stelen al afgesneden en samen met een stel andere geslachtsorganen op steeltjes in een vaas gezet. Op tafel, met heel het gezin eromheen. Gezellig. Is de reclamecampagne dan toch mislukt? Wel nee. Integendeel, juist omdat mensen zo van bloemen houden, kweken ze ze, vertroetelen ze en spreken ze zelfs toe. Zie de mens in zijn vrije tijd uren, dagen ploeteren in zijn tuintje, spittend, hakkend, zaaiend, potend, dunnend, zo nodig zelfs bestuivend. De bloemen lachen hem stralend toe. Nooit eerder hebben ze zo'n grote kloothommel gezien.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Een van de vele prachtige hits van Lionel Richie hier in de Laatavond. We willen toch maar mooi even Do It To Me One More Time. Nou, mag nog een keertje dus. En Jeroen van den Boom kwam ook weer eens voorbij met Het Is Over. Nou, prima. Lekker dus. Zo aan het einde van de dag. Over een paar minuten gaan we praten over de Belastingdienst. En waarom dan wel? Nou ja, de huurtoeslag verandert weer eens. En dat vraagt wel enige aandacht. Dus dat komt er zo meteen aan. Na de LSC Brothers en All For A Reason.

0: Sinds 1 januari zijn de regels voor huurtoeslag anders. Hierdoor kunnen onder andere veel meer mensen huurtoeslag krijgen. Danielle, welkom. Jij bent adviseur bij diensttoeslagen en kan precies uitleggen hoe mensen kunnen checken wat de veranderingen voor hen betekenen. En waar je in de buurt terecht kunt voor hulp bij het aanvragen of wijzigen van toeslagen.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Kan je kort uitleggen wat er veranderd is voor de huurtoeslag?
1: Zeker. Allereerst is er geen huurgrens meer. Hierdoor kunnen dus veel meer mensen huurtoeslag krijgen. En daarnaast kunnen jongeren van 21 en 22 jaar ook meer huurtoeslag krijgen. En tot slot tellen servicekosten niet meer mee. Om je huurtoeslag te berekenen, kijken we naar de kale huurprijs.
0: Laten we beginnen bij het begin. Er is geen huurgrens meer. Wat betekent dat precies?
1: Voorheen was er een bepaalde grens voor de huurtoeslag. Was je huur boven die grens, dan had je geen recht op huurtoeslag. Ook al zou je bijvoorbeeld op basis van je inkomen, vermogen en woonruimte wel in aanmerking komen. In 2026 kun je ook huurtoeslag krijgen bij een hogere huur.
0: Hoeveel mensen kunnen door de veranderingen nu huurtoeslag krijgen?
1: Het gaat om ongeveer 100.000 mensen die nu huurtoeslag kunnen krijgen en die dat eerder niet konden.
0: Krijgen mensen met zo'n hogere huur dan ook toeslag op basis van een echte huurprijs?
1: Nee, dat niet. We berekenen de hoogte van de huurtoeslag nog wel steeds tot en met een maximale huur van €932,93. Is je huur hoger, dan krijg je dus wel toeslag, maar alsof je huur eigenlijk dus €932,93 is. Is je huur lager, dan rekenen we wel met de huur die je echt betaalt.
0: Helder, je zei ook dat jongeren van 21 en 22 meer toeslag kunnen krijgen. Hoe komt dat?
1: Ja, klopt. Jongeren van 21 en 22 jaar vielen tot en met 2025 nog onder de zogenaamde jongerengrens. Nu vallen ze onder de hogere grens. Dat betekent dat we een huurtoeslag ook berekenen tot een maximum van weer die €932,93. Voor jongeren tot 21 jaar rekenen we wel nog met een lagere grens. Dat is €498,20.
0: Handig om te weten als je zelf die leeftijd hebt of kinderen die in die leeftijd zijn. Veel jongeren wonen misschien nog op kamers. Geldt de huurtoeslag daar ook voor?
1: Nee, in principe niet. Om huurtoeslag te kunnen krijgen moet je woning namelijk zelfstandig zijn. Dat betekent dat je woning een eigen toegangsdeur heeft, een keuken, een wc en een douche of een bad. De kamers vallen hier dus meestal niet onder.
0: En tot slot had je het ook over servicekosten.
1: Klopt, die tellen niet meer mee voor de berekening van je huurtoeslag. Om je huurtoeslag te berekenen kijken we namelijk naar je kale huurprijs. Dus de prijs zonder bijvoorbeeld de kosten voor de energie van de gemeenschappelijke ruimte.
0: Voor onze luisteraars, hoe weet je wat de veranderingen voor jou betekenen?
1: Als je al huurtoeslag kreeg, dan passen we het voorschot automatisch voor je aan op basis van de wijzigingen. Iedereen heeft hier afgelopen december een brief over gekregen. Wel is het belangrijk om veranderingen in je leven altijd door te geven. Dus verandert er bijvoorbeeld iets in je inkomen of je huurprijs, dan moet je dat doorgeven. Dat kan via de app Toeslagen of via toeslagen.nl. En dan krijg je waar je recht op hebt. Dus doe dit ook gedurende het jaar.
0: Waarom is dat zo belangrijk?
1: Toeslagen krijg je als voorschot. Dat betekent dat je elke maand alvast geld krijgt. Hiermee kun je bijvoorbeeld een deel van je huur en je zorgverzekering betalen. Hoeveel je krijgt hangt af van hoe je leven er in 2026 naar verwachting uitziet. Bijvoorbeeld hoeveel je verwacht te verdienen. Of ook wel hoe en met wie je woont. En wat zij verwachten te verdienen. Ook het inkomen van bijvoorbeeld inwonende kinderen tellen mee. Die informatie geef je dan aan ons door. En op basis van die inschatting krijg je je toeslagen. En na afloop van het jaar wordt er dan gekeken hoe je leven er echt uitzag. Bijvoorbeeld wat je inkomen echt was. En als dan blijkt dat je te veel toeslag hebt gekregen, dan vragen we om dat terug te betalen. En als dan blijkt dat je te weinig toeslag hebt gekregen, dan krijg je dat alsnog.
0: Oké, belangrijk dus om verandering in je leven altijd door te geven. En wat als je nog geen huurtoeslag ontvangt en denkt, misschien heb ik er door de veranderingen wel recht op?
1: En dan kun je een proefberekening maken via toeslagen.nl/veranderingen2026. Daar vul je dan een aantal gegevens in, zoals hoe hoog je huur is en het inkomen van jou en eventuele andere mensen die bij je wonen. En vervolgens zie je hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen. Blijkt dat je recht hebt op toeslag, dan kun je die online aanvragen. Dit kan trouwens ook nog met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van begin dit jaar.
0: Kan je die proefberekening alleen voor de huurtoeslag maken?
1: Je kunt de berekening voor elke toeslag apart maken. Dus bijvoorbeeld ook voor zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag.
0: Kan iedereen zomaar toeslagen aanvragen?
1: Nee, er gelden wel bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden zijn voor elke toeslag anders. Daarom moet je elke toeslag ook apart aanvragen. Zoals ik net vertelde moet je voor huurtoeslag bijvoorbeeld een zelfstandige woonruimte huren en je inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn. Voor zorgtoeslag moet je dan weer een zorgverzekering hebben en kijken we ook weer naar je inkomen en vermogen. Alle voorwaarden die in 2026 gelden voor de verschillende toeslagen vind je op toeslagen.nl/veranderingen2026.
0: Helder. Wie nu luistert en hulp nodig heeft bij het aanvragen of doorgeven van veranderingen, waar kun je terecht?
1: Nou, je kunt altijd met ons bellen, gratis op 0800 0543. En je kunt ook met ons video bellen of langskomen bij een van onze balies. Daarnaast kun je ook terecht bij hulppunten. Die zitten echt door het hele land, dus ook bij jou in de buurt. Zoals bijvoorbeeld bibliotheken, welzijnsorganisaties en buurteams. Met veel van hen werken we ook samen. Op toeslagen.nl/hulp kun je je postcode invullen en precies zien waar je in jouw buurt terecht kunt.
0: Is die hulp gratis?
1: Ja, alle hulp is gratis. Je hoeft nooit te betalen voor het aanvragen of wijzigen van je toeslagen. En alle hulp vind je dus op toeslagen.nl/hulp.
0: Danielle, dankjewel voor al je uitleg.
1: Graag gedaan. En wie dus hulp nodig heeft of alle voorwaarden nog eens rustig na wil lezen, kijk vooral op onze site.
0: En die site is toeslagen.nl/veranderingen2026. Bedankt, Danielle.
2: En jij ook bedankt voor deze bijdrage aan de late avond. En jij bedankt, luisteraar thuis, voor het luisteren naar deze aflevering van de late avond. Maandagavond is er weer één. Dan zit hier Norbert Ketting natuurlijk met geweldige muziek en prachtige onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot het sluit van de show, The Beach Boys en Kokomo. Ik wens je een mooie nacht, mooie dromen voor zometeen. En als je aan het werk bent en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede wacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grunge-band Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de grote prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

out.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De Sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Golden Oldies Radio.
2: De zaterdag vibe! De hardste, de beste! Hans Geersing!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.